0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpaks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe!
3: Hallo, Sven en Anke hier, van de ochtendshow bij Joe. Met een verlenging van de zomer. Maar volgende week maandag gaan we vanuit Plopsaland uitzenden en daarna moet iedereen weer naar school. Haha! Over een week is het zover, hè? Ja, ik wil toch
4: ja sorry lieve mensen, ik ben nog niet zo vrolijk. Maar gelukkig misschien maar. Het nieuws van 6 van onze Grim.
5: Goedemorgen. Nieuwe schietpartij in Brussel. Het onderzoek in Onne gaat voort. En tegenvaller voor onze Red Panthers. Opnieuw een schietpartij in Brussel dus. De 6e al in amper 3 dagen tijd. En de 3e in de wijk Sint-Gilis. Daar werd met een automatisch wapen geschoten op een kruispunt, bevestigt de burgemeester. Raakt niemand gewond. Die schietpartijen kaderen mogelijk in het drugsmilieu, want het drugsgeweld in Brussel klinkt al maar luider. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilis. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onne bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween. Je hoort Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
6: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zich op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
5: Timeo verdween met zijn vader, die nog altijd spoorloos is. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen tegen Argentinië. Ze bleven op 0-0 steken. De Panthers waren al zeker van de halve finales, maar eindigen door het gelijkspel pas als tweede, waardoor ze overmorgen in en tegen Nederland moeten spelen voor een plaats in de finale. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima vandaag rond 23 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen en dan 26 graden.
4: Waar gaat het al langzaam op deze dinsdagochtend om 6 uur? Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek en Zaventem verlies je 20 minuten. En 5 minuten richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe.

0: Witte, laten we beginnen met Get Out of Your Bed. Rustig op deze dinsdagochtend. Get Out of My Dreams.
1: Sven en Anke.
0: Gisteren de Vuelta. Het was de derde rit. Hebben ze moeten stopzetten. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Het was daar noodweer. Want bij ons gaat het vandaag zo langzaamaan naar wisselvallig gaan. De komende dagen warm. Maar af en toe regen. Het begint bijvoorbeeld bij jullie daar al in Limburg in het oosten. Zou het vandaag al kunnen regenen. Mijn excuses daarvoor. Bij ons in het westen hadden we het nog droog. Maar in de Vuelta was het met hagelbollen zo groot als, ja, kanonballen, jongen. Het was echt niet normaal. Het was in de Pyreneeën.
2: Ach, tennisballen. Waarom ja, tennis? Ja. Ik heb het niet gezien.
0: Nee, het was echt groot. Was
2: tennisballen.
0: Echt groot. Ja, maar in die zin dat ze zijn moeten gaan schuilen. Sommigen in een hotel, anderen in een bestelwagentje. Gewoon een bestelwagen die daar stond langs het parcours. Zijn die renners gaan schuilen. En Pogacar die had zelf aangegeven van, jongens, dit gaat niet hoor. Hier kunnen we niet door blijven rijden. Geannuleerd. En vandaag gaan ze in Andorra nog eens een poging doen om de vierde rit verder te rijden.
2: Zeg, weet je wat op sterven na dood is?
0: Zeg het mij, Anke.
2: De dorpskermis.
0: De dorpskermis.
2: Hoe erg. Op dit moment is er een dorpskermis tussen aanhalingstekens in Herzelen. Weet je hoeveel kraampjes dat daar staan?
0: Nee.
2: Want meestal een dorpskermis, dan denk je,
0: vier,
2: dat zijn botsauto's.
0: Vijf.
2: Dat zijn een viskraampje, een schietkraampje, een karusselletje, een fritkraam en een smoutenbollenkraam.
0: Vissen.
2: Nee,
0: ja.
2: In Herzelen. Eén.
0: Oei.
2: Alleen een smoutenbollenkraam.
0: Oei, dat is ja. Dat
2: en ze hadden van alles georganiseerd afgelopen weekend. Ze hadden optredens van Lindsay en Willy Sommers geboekt, want ze wouden een groot event daar doen in Herzelen. Die man van de voorkramers wou komen. De schepen heeft 50 voorkramers gebeld.
0: Oh,
2: allemaal hadden ze een excuus. Ziek, platte band met de wagen, karousellen kapot. En wat bleek? Dan stonden ze op de kermis in Haltert.
0: Ah, okay, ja.
2: Want daar zijn veel meer mensen, daar valt veel meer te verdienen. En het schijnt, ja, heel veel voorkramers willen niet meer. Valt ook wel te begrijpen dat die veel meer geld willen verdienen. Dus ze moeten nu wat reanimatiepogingen gaan doen om de dorpskermis toch terug, ja, op de piedestal te zetten. Ik zou zeggen, als je erin ziet in de buurt, gewoon eens op bezoek gaan. Want wij negeren die ook altijd, die dorpskermis.
0: Ja, ja, maar zeker die hele kleine dorpjes in steden is het nog wel iets. Maar die hele kleine dorpjes is het moeilijker en moeilijker.
2: Vanaf nu elk gehucht in Hasselt, de grote doen we niet meer.

0: een plezant ritme. We gaan langzaamaan naar het ritme van de ochtend als je niet erg vindt. Corona Rhythm of the Night.
1: De ochtend van Joe.
0: Vandaag in de krant. De hele kleine dorpskermissen zijn een beetje aan het verdwijnen. De concurrentie van de grotere dorpen. Ja, is Bikkelhard, dus die hele kleine dorpjes, daar is bijna niks meer. Er zijn een paar uitzonderingen. Goele zegt bij ons in Neerouteren, dat was ook bijna niks meer. Maar de plaatselijke horeca heeft dat uit het slop kunnen trekken. Eva die zegt, de dorpskermis bij ons in Molenstede, dat is nog wel iets. Dat is in de buurt van Diest. Nog altijd het evenement van het jaar met 5 kramen.
2: Woehoe.
0: Wow, dat is de moeite. En in Ezen bij Diksmuiden staat er al een aantal jaar alleen maar een schietkraam en een viskraam op de kermis. En daar houdt het
2: mee op. Ja. Ja, maar in sommige dorpen is het nog altijd wild, hip en happening. En neemt de helft van het volk dat daar woont verlof met de kermis.
0: Echt? Oh, cool.
2: En Lisbeth, dat is waar, hè?
3: Ja, dat is helemaal waar. Goedemorgen, dankjewel, Sven.
2: Doe jij dat ook? Kijk je daarna uit? Zet je dat in de agenda van verlof nemen, de kermis?
3: Ja, hier wordt het echt nog enorm goed gevierd eigenlijk, de kermis. Zowel met de kindjes als het heel goed weer is op de kermis zelf, waar de kermissen doen het. En dan zeker ook de horeca hier in het dorp ook. Hè.
2: Ja, en dat is binnenkort weer terug, hè?
3: Ja. De tweede zondag van september, dat ik dat. Als ik het juist zeg, is hier in Reti de kermis. En dan in maart hebben we steeds de jaarmarkt, dat ze zeggen. Dan is er zo'n marktje ook nog bij. Hè.
2: Ja. Oh, maar weet je, hè, ik vind kermis, hè, ik word nog altijd zielsgelukkig van kermis.
0: Is dat zo, ja?
2: Vroeger was dat echt zo de hoogperiode thuis. Mm-hmm. En dan kreeg ik ook altijd van mijn ouders kermiskleren.
0: Kermiskleren?
2: Ja, dat bedoel ik niet marginale figuurlijk van de kermiskleren, wat ze zo vroeger zeiden met een negatieve bijklank. Maar echt, dan gingen we shoppen en dan mocht ik, als de kermis zondag was, die kermiskleren aandoen.
0: Ja.
2: En dat was, dus ik kreeg geen nieuwe outfit op 1 september, maar wel als de kermis was. En dat was in oktober.
0: Zo zie je wat verschil in opvoeding, hè? Zij kreeg nieuwe kleren voor de kermis en ik kreeg nieuwe kleren als het Pasen was. Dus, want dan gingen we naar de kerk met z'n allen.
2: Dat hoefde ik niet te doen. Ik moest gewoon frietjes eten aan een kraam en mooi gestyled zijn. Dat vond mijn mama belangrijk.
0: En ik hostie. Allee, we zien je op de kermis.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
5: Maar in deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en 5, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Van Haren, Van Haren.
8: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
7: Van Haren, Van Haren.
8: Omdat we van schoenen houden.
9: Voor wie non-stop info zoekt
10: en nieuwsgierig is ook.
9: En voor zij die liever even
11: alles willen vergeten.
9: Met non-stop muziek.
12: Blijf luisteren, hè.
9: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
14: homo koken.
15: En wat wordt het vandaag?
13: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
15: Quesadillas!
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
16: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
1: Sven en Anke.

0: hetzelfde als ik aankijk. Ik zie het gewoon. We zijn allemaal besmet door het Christoph-virus, wat iedereen doet dan op het juiste moment. Wow, wow, wow, bij Neil Diamond, Sweet Caroline.
1: De ochtend van Joe.
0: Altijd lekker in de ochtend een eitje bij het ontbijtje. Twee eitjes, drie eitjes voor de grote eters. Spiegeleitjes, gekookte eitjes, gepocheerde eitjes, salmonella-eitjes. Ja, dat laatste moet je voorzichtig mee zijn. Het is het grote nieuws in de krant vandaag dat er minstens 300 mensen zijn besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. En dat wil je eigenlijk echt niet voor hebben. Ze kwamen allemaal van de Belgische eierproducent Larco in Geel. Het bedrijf is op 10 augustus gesloten en de eieren zijn teruggeroepen, niet alleen in ons land, maar ook in Italië, Nederland, Spanje. Wij waren onze eieren in heel Europa aan het verspreiden en daar wil je niet voor hebben. Trouwens, ook in het Verenigd Koninkrijk is er een grote salmonella-uitbraak. Die eisen daar al één dode. Hè. Dus lacherig over.
2: Ja, heb jij dat ooit al eens gehad?
0: Salmonella, eigenlijk?
2: Ja, nee, maar gewoon niet. Salmonella in het algemeen.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Oh, natuurlijk
0: jij wel?
2: Niet.
0: Heb jij salmonella gehad?
2: Nee, maar het is gewoon maar een vraag. Van,
0: zo, hè. Hoe zou ik dat dan hebben, salmonella?
2: Oh, ja, maar
0: popje.
2: Ja, maar ja. Maar is het wel, zijn die vratjes nu weg daar?
0: Okay. Maar eitjes, ik
2: Heeft dat zelf je geholpen?
0: Stop ermee, Anke.
2: Sorry, maar ik dacht, je gaat het eigenlijk eens opbiechten aan iedereen. Maar
0: ik wil het eitje niet kwijt.
2: Ja, je wilt er niet meer over hebben. Oké, dat is goed. Ik heb zo meteen, ga ik het wel nog hebben over eitjes.
0: Over eitjes?
2: Ja, ik heb echt zoiets, ik heb altijd iets voor. En ik probeer het op te lossen, eigenwijs.
0: Eigenwijs, is goed, hè.
2: Met iets dat helemaal niet helpt. En nu heb ik een tip gelezen. Ik heb hem niet gedaan, maar het lijkt me logisch om het zo op te lossen in de toekomst.
0: Een probleem met eieren?
2: In de keuken.
0: Oké, dat zou rot zijn. En, oké.
2: Nee, met rot. Nee, gewoon in de keuken.
0: In de keuken, met de pan.
2: Met de pan.
0: Zo meteen.
2: Maar dat zal.
1: Dit is Joe.

0: We May Be van Carly Rae Jepsen. En zometeen een hele goede eiertip. Mm-hmm. Het vervelend ding. Dat gaat je nooit meer overkomen in de keuken na die tip. Het nieuws van 6:30 van Krim.
1: Goedemorgen. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel. Voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt nu onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onneg bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdween, samen met zijn vader. De kans lijkt wel erg groot. De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. En op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg niet kunnen winnen tegen Argentinië. Onze Red Panthers bleven op 0-0 steken. De Panthers waren al zeker van de halve finales, maar eindigen door dit gelijkspel pas als tweede in hun groep. En daardoor spelen ze niet langer in eigen land en nemen ze het overmorgen in en tegen Nederland op voor een plaats in de finale. Eerst opklaringen, later meer wolken en kans op buien, mogelijk met onweer bij 23 graden. Morgen eerst buien en later opklaringen bij 26 graden.
0: Het gaat al langzaam op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Richting Brussel E40 tussen Sterrebeek en Kruinem. En op de Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. 5 minuten al.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: 6:30. Een tip voor een schaalvrij leven.
0: Kijk, hè, dus als je zo een eiken tikt tegen de rand van de pan om een spiegel ei te maken, slagen jullie er altijd in om dat zonder stukjes schaal nog in de pan te doen? Hè? Dat zo meteen...
4: Nooit.
0: Heb jij ook altijd voor?
4: Kan toch niet koken?
5: Ja, meestal
0: maar,
5: wel.
0: Maar jij zet me niet, jij lijkt me niet het type dat een spiegel ei bakt.
5: Ja, niet zo vaak, nee.
0: Dus je hebt dat dan nog niet echt voor?
5: Nee, ik heb dat ook niet zo vaak voor.
0: Ach jij, Grim, bakt jij wel eens een spiegel ei?
5: Grim is al lang weg.
0: Oh, Grim is
5: dat weer aan zijn bureau te werken op dit
0: Grim
5: moment.
0: Grim dacht wel een saaie tip, gaat dat zijn, ik ben hier weg. Nee, maar kijk, ik heb dat altijd voor, want wij bakken echt, hè. Ja, zeker. Poh, ja, elke zaterdag en zondag.
5: Spiegeleitjes altijd, oké.
0: Okay. 6 of zo.
5: Wat?
0: Ja.
5: Een persoon?
0: Nee.
5: Ieder twee of zo.
0: Ja. In ieder geval, maar ik heb dat altijd voor dat er van die stukjes eierschaal in de pan blijven. En dan ga ik dat met zo'n houten spatel proberen zo te schrobben naar de kant. Waardoor dat ei al zo half uit elkaar ligt.
5: Een pincetje doen of zo, Hanke.
0: Een pincet.
5: Ja, ik heb zo'n die...
0: Een keukenpincet.
5: Ja, ik heb keukenpincet.
0: Bestaat dat zelfs?
5: Natuurlijk bestaat dat.
0: Ik wou zeggen, of pak je dan die van die wenkbrauwen om even... Ik wist niet dat dat bestond.
5: Ja, tuurlijk.
0: Ik wist niet dat dat bestond. Maar nog iets veel gemakkelijker.
5: Is...
0: Want anders probeer ik met een vork, een lepel... Ik doe het altijd fout. Wat moet je doen? Gewoon je vingertopje nat maken.
5: Ja.
0: In de pan gaan.
5: Ja.
0: Dat dingen zoeken, het stukje schaal.
5: Ja.
0: En eigenlijk wordt je vinger een magneetje.
5: Ja, dan zegt dat het aan eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Een beetje nat. En dan hup, zonder dat je pijn doet, zonder dat dat warm is. Wordt dat, dus in plaats van daar met die spatel weer te gaan schrobben of je pincet vanuit de badkamer te gaan halen.
5: Is dat ook die vinger vanuit de badkamer? Ja, maar ja.

0: niet vaak. Maar Sven en ik, we hebben allebei hetzelfde lievelingsliedje op dit moment.
1: Ja, dat is leuk. Dat is echt leuk.
0: Boston van Stella Lefty, die is nog geen 25, dat meisje.
1: Oké, okay, top. Perfect.
0: Maar als wij in Amerika zouden wonen, zouden wij toch wel zo echte country boy and girl zijn.
1: Zo ver zou ik niet gaan.
0: Ik wel. Straks bij Sven en Anke.
1: Ja, maar eigenlijk ook wel leuk, want in onze spotlight elke dag 6:15 zetten we iemand uit de krant of uit het nieuws of iemand die ons op een of andere manier bijzonder aanspreekt in de spotlight. En ik ben zo blij, want een van mijn idolen is weer een hele ander soort stijl muziek. Die heeft de voorpagina van de krant gehaald, eindelijk. Want ik leur er al zo lang mee om er eens een keer goed reclame over te maken. En dat ga ik vandaag nog eens doen. Hij is een van de grote helden die binnenkort op een podium in ons land staat. En we moeten hem extra aandacht geven deze ochtend. Zometeen eerst.
2: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Oh, dat is hier zo stil binnen.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
11: Dit is Joe,
2: Sven en Anke.

0: Ja, het is een leuke joyride. Elke dag tussen 6 en 10. Ondertussen al het 11e seizoen van Sven en Anke. Rockset. Oké, het is weer tijd voor iemand in de spotlight te zetten.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, DJ Priester Padre Guilherme.
2: Jouw grootste idool.
0: Grootste idool. Maar ik volg hem al een tijdje op Instagram. En als je dat nog niet doet, moet je het eigenlijk ook wel eens gaan doen. Want we zijn vandaag 25 augustus. En over een paar dagen komt die wereldster van de dancemuziek naar Maritsu. Meer bepaald naar de abdij van Maritsu. Ja. Want op 28 en 29 augustus in die hele rustige, serene, mooie abdij vindt een echt rave festival plaats.
2: Wow.
0: Ja, en dat is wel bijzonder, want dat is eigenlijk al bekend geraakt in het voorjaar. Toen is er een filmpje van de abt, van abt François, viraal gegaan. Want François liep met een koptelefoon echt in zijn, in zijn habijt, liep hij rond aan de abdij en iemand vroeg hem, nou wat ben je aan het luisteren? En toen zei de abt dit hier.
3: Bonjour, je peux vous poser une question?
4: Oui.
3: Qu'est-ce que vous écoutez?
4: Oui, un tease de Padre Guilherme.
3: Wow.
4: Il sera à Maritsu les 28 et 29 août.
3: Mais non.
0: En hij zei eigenlijk, ik ben naar Padre Guillermo aan het luisteren, want die komt naar ons hier in augustus. Het is de allereerste keer dat ze een festival daar organiseren. Ze hebben daar geen ervaring mee. Maar ja, het verkoopt onwaarschijnlijk, want die Padre, dat is echt een wereldster. Het is een Portugees. Hij ziet er ook echt uit als een pastoor. Kale hoofd, brilleke.
2: Ananeles.
0: Ja, en zo'n gezonde glimlach en zo'n beetje blozende wangen.
2: Is het,
0: ja. En hij heeft zo echt zo'n Romeins kolletje aan, zoals de pastoor vroeger. En hij draaide wel eens op kleine fuifjes zo in de parochie, in de parochiezaal. En dat is groter en groter geworden. En nu treedt hij overal op. En hij speelt alle soorten dancemuziek. Bijvoorbeeld, hij heeft nu op zijn Instagram gepost dat hij Freed from Desire in de mix smijt. Of ook Scatman John, dat soort dingen. Maar tussendoor steekt hij ook religieuze muziek, zoals het Ave Maria. Dat verwerkt hij dan in dancemuziek. En dat klinkt dan zo.

0: En alle spotlights dan aan. De paal met zijn handen in de lucht en iedereen gaat dan mee. Op dit soort muziek. Dat is echt keicool om te zien.
1: Dat gaat in Maret Suzo zijn.
0: Dat gaat in Maret Suzo zijn. En ik ben benieuwd of er ook een boodschap van de paus gaat zijn. Want hij heeft dus op de jongerendagen gedraaid. Daar stonden echt maar honderdduizenden jongeren bij elkaar. En dan was er plotseling, midden in zijn set, was er een boodschap van de paus aan al die jongeren. En dat heeft hij ook geweldig goed in de mix gesmeten. Dat ging zo.
2: And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you always. Amen.
0: Dat is echt de Morrowland stuff, hè?
1: Amai.
0: Niet normaal. Maar er is ook iets aan het gebeuren bij de jeugd. Heel veel jongeren zijn weer geïnteresseerd in spirituele dingen. En als je dit sausje erover kan gieten...
1: Ja, dan kan het eigenlijk... Het brainwashen gaat dan eigenlijk nog beter.
0: Ja, brainwashen.
1: Werk,
0: het is een echt... Ja, zo kan je het ook bekijken. Maar het is een hele sympathieke...
1: Oh ja, hoe hard lijk je op die man? Jij was toch ook bijna pastoor geworden, hè? Je bent dan DJ geworden. Ja. Jij bent DJ geworden. Misschien kan jij dan eens, weet ik veel, de mis gaan doen.
0: Dan moet
1: een
0: switch
1: zo
0: gaan maken.
1: Een switch.
0: En nu volle bak DJ.
1: Position switch.
0: En ik toch intreden in het klooster. In de abdij van Maritsen. Oké. Okay.

0: 74 geworden. Natalia en Riding By.
1: Nog exact 1 week en dan wordt er van beneden aan de trap naar boven geroepen. Timo, Shania, opstaan, lui vatsen, tijd om naar school te gaan. En Timo en Shania die draaien zich nog eens om en denken, nee, laat me maar terug, ik ben moe. Not born to run.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: We zijn in een gulle bui deze ochtend. Niet alleen tickets weggeven, familietickets voor Plopsaland, de Pannen, volgende week maandag, maar we hebben een cadeautje voor iedereen in de app kunnen regelen. Zometeen na 7 uur, na het nieuws met Grim.
10: Goedemorgen allemaal. Nieuwe schietpartij in Brussel. Autopsie na de vondst van een lichaam in Onet. En de Red Panthers spelen hun WK halve finale in en tegen Nederland. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel. Voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde in Sint-Gilis. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quintin gaat vandaag naar Sint-Gilis. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de Cel Vermiste Personen.
11: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zich ook die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
10: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstaks is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar. Of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Collega Jana Valken.
12: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
10: De stad Hasselt is een uitzondering, want daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstaks. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar plots een tornado passeerde. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die onder een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten zeker 300 huizen beschadigd. Vooral doordat daken weggeblazen werden. Bijna 300 mensen zaten een tijdje zonder stroom. Op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen tweede, waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Moeilijker, maar niet onmogelijk, zegt aanvoerster Alix Scherniers.
13: Het is zeker jammer, want we hadden heel graag thuis willen spelen tegen Australië en gewoon voor ons eigen publiek. We waren graag nog een wedstrijdje hier gebleven. Nu, het is zo. Hadden we dat op voorhand kunnen vertekenen, hadden we ja gezegd. Dus we gaan er vol een bak voor. Wie het ook is, we gaan voor de winst.
10: De halve finale in Nederland is al voor overmorgen.
14: Hey Jonas, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Hey Jonas, wat brengt het weer vandaag? Als ik naar buiten kijk, is het vooral nog een beetje donker bij ons.
15: Ja, op dit moment zijn er nog wel wat opklaringen, maar geleidelijk aan zal toch wel de bewolking toenemen. En deze namiddag vergroot dan vooral over de oostelijke provincies de kans op wat regen of een paar buien. Maar in het westen, daar zullen we het de hele dag droog houden en is er toch ook nog altijd wel ruimte voor de zon bij temperaturen vandaag rond 24 graden. En dan morgen, dan gaan we grijs starten en trekt er in de loop van de voormiddag ook nog een storing over het land. Dus met wat regen, een paar buien. Maar na de middag gaat het dan mooi opklaren. En dan wordt het zomers warm. Morgen gaan we naar temperaturen rond 26 graden.
16: 30 graden.
17: Hey Jonas, ik weet dat je het uitgebreide weerbericht pas over 2 uur doet, maar is donderdag echt nog altijd zo pittig als aangekondigd werd?
16: Vooral de avond. Dus overdag gaat het meevallen, maar s'avonds komen er onweersbuien naar ons toe.
17: Oké, meer details straks bij ons.
14: Het gaat langzaam richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Wilsele. Verlies je door een ongeval een half uur. Een kwartier op de E40 tussen Sterrebeek en Kruinem. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 10 minuten. En nog 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Mommelgem.
17: Kijk, nu gaan we iedereen wakker krijgen. Absoluut.

0: De grootste mond van Australië en wijde eilanden daar rond. Vanessa Amorosi en Absolutely Everybody.
1: We hebben goed nieuws, beste vrienden. Ondertussen al 10 jaar en vooral in andere ochtendshows die we gedaan hebben, zetten wij af en toe de poorten van de dag open. En dat hadden we gisteren ook gedaan toen de zon aan het opkomen was, ongeveer rond dit uur. Die is dat trouwens nu ook weer aan het doen, met prachtige foto's die binnenkomen. En altijd krijgen we dan de reactie van, oh, die poorten van de dag, dat is zo mooi, ik zou het graag als wekker hebben. Maar nu hebben wij sinds kort zo'n feature in onze app van Joe, dat je kan wakker worden met persoonlijke berichten van DJ's. En toen hadden we gisteren het gevoel, moeten we die wekker ook niet aanbieden. Als poorten van de dag, gewoon als wekker. We hebben het gevraagd aan de mensen van online. En morgen vroeg gaat het in orde zijn. Vanaf morgen vroeg ga je officieel met dit kunnen wakker worden.

0: 83.
1: De ochtend van Jo. Elke dag van 6 tot 10.
2: Ach, de poorten van de dag vanaf morgen in de wekker in de Jo-app. Heel veel mensen zijn daar blij mee. Hè. Het komt binnen van, ach, dat wordt mijn vaste wekker. Heerlijk. Dat had ik nu nodig in het leven. Het was wel heel fijn dat wij daarin kunnen voorzien. Ja. Trouwens, in de Jo-app heb je een hele menukaart aan mogelijke boodschappen van ons, maar ook van andere Jo-DJ's. En er komen er nog bij. Hè. Iedereen is aan het broeden om een boodschap te bedenken speciaal voor jullie. Je kan dan het uur instellen en daarna begint Jo te spelen. Maar opgepast. De wekker instellen, dat gebeurt op eigen risico. Hè, Els uit Leuven, goedemorgen.
0: Dag Els, hallo.
3: Ja, goedemorgen. Ik heb wel iets voor gehad. Ja.
2: Vertel.
3: Ik had dus vorige week ook gehoord over de wekker in de Jo-app. En dacht, oh wauw, dat klinkt tof. Dus ja, ik direct naar de app op de ochtend om de wekker te ontdekken. Maar ja, ik was die ochtend ook met andere dingen bezig. Dus ik zeg, ga die wekker wel eens op een ander moment instellen. Tot vorige vrijdag namiddag. Hè, we waren samen met een 15-tal collega's. Want we hadden zo'n teammeeting. En ja, mijn baas was nota bene iets aan het uitleggen toen mijn gsm plots afging. En in één keer begon jullie stem te spreken. Ik zei, oh nee, die wekker is aan dat gaan, kom van u. En ik probeerde om die te stoppen, maar dat ging niet. En jullie bleven maar praten.
2: Oh nee.
3: Sorry. Maar ik kreeg die wekker gewoon niet afgezet. Dus ik dacht dat jullie gewoon even tijd, jullie hebben hele tijd zitten praten.
0: Ja.
3: Uiteindelijk heb ik mijn gsm gewoon afgezet, want ja, ik was zo'n beetje in paniek om die hele wekker gewoon niet uitgezet en iedereen natuurlijk kan plakken.
2: Dat is zo herkenbaar. Oh, ik heb dat ook altijd voor. Zo van, en dat, met alle macht, en dan wist je ook niks meer. Alles blokkeert dan.
0: En je
2: drukt op van alles en het gaat niet meer. En iedereen heeft het gehoord.
0: Ja.
2: Of welk YouTube-filmpje aan het kijken was. Of wat je aan het luisteren was van podcast in een auto. Dat heb ik altijd voor.
0: Dat valt eigenlijk nog wat mee, want je zat in een vergadering met een baas die blijkbaar kon mee lachen. Maar je kan zo die dingen voor hebben. Je zit heel sereen, ik zeg maar iets. Je zit in een begrafenis bijvoorbeeld. En dit is je ringtone.
2: Dat
0: wil je ook niet voor hebben.
2: Heeft het nog als ringtone, zeg.
0: Een piep, piep, piep. Tijdens een begrafenis is ook niet interessant, eigenlijk. Hè. Altijd mee uitkijken.
3: Ja, maar ik zit morgens ook met Joey mijn oortjes naar het werk. En ik zet dat dan uit. En soms ben ik aan mijn bureau en begin je toch iedere keer plots te spelen.
0: Huh? Dan moet je toch de instellingen van je gsm eens goed bekijken. Want daar komt toch iets niet onder.
2: Maar dat is goed. Je kan ons niet missen en wij kunnen jou niet missen. Dat is het verhaal eigenlijk, Els.
3: Ja.
0: Allee, vanaf nu kan je ook met die speciale wekker de poorten van de dag.
2: En als er iemand de Crazy Frog nog heeft, laat dat eens weten. Heel benieuwd.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Lotto is op zoek naar billen.
7: Billen?
6: Die op designmeubelen willen zitten.
7: Oh ja.
6: In een dure onderbroek.
7: Oh, ik wil dat.
6: Eventueel met een trampstamp erboven.
7: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
0: Cécile.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Dit is Joe.

0: zo heeft de Fate of Ophelia.
1: Grappig. Ja, er zijn nog mensen, een paar, die nog die beltoon hebben van Crazy Frog. Iemand die zegt, die van mij gaat 3 keer af als wekker elke ochtend. En mijn man wordt daar zo boos van, die is daar zo door geïrriteerd. Kan me wel voorstellen.
2: Maar allee, dat je dat zelf, dat je daarmee wil wakker worden. Wauw,
1: maar mensen die het al voor gehad hebben, hè, op het verkeerde moment verkeerde geluid horen, is Lotte. Ja. Die zegt, ik zat dus op een overvolle trein richting Antwerpen. En mijn smartphone begon plots een romantisch voicemailbericht af te spelen van mijn vriend Thomas, die zei luid: schatje, bel me zodra je alleen bent, ik mis je en kan niet wachten tot vanavond. En ze zei, ik kreeg het toestel niet meteen stil, en iemand naast mij zei, amai, Thomas heeft blijkbaar ook goesting in de treinrit. Oh. En Jeroen die zegt, ik stond samen met mijn baas en 3 collega's in een overvolle lift, plots begint mijn smartphone een geluid af te spelen dat ik meteen herkende, het was een gênant kreungeluid uit een filmpje dat ik de avond ervoor had bekeken. Oeps!
2: Ah ja, ja, maar dat is, want dat stuurt Lisbeth ook, hè. Jens en Donker heeft dat ook voor gehad met zijn gsm, die ongewenst filmpjes afspeelde toen hij ging logeren bij zijn ouders.
1: Oké. Okay.
2: Ik heb die show gezien.
1: Ja.
2: Dat was 2 jaar geleden die show. Dat was die show, heette die. Het zou grappig zijn, moest het niet zo triestig zijn of zoiets. Okay. Maar een hele leuke show. En wacht, hij gaat logeren bij zijn ouders en hij wil even een privé momentje voor zich. Dus hij gaat naar boven en hij wil een pornofilmpje kijken. Mooi. En dan denkt hij, tja, ik hoor precies niks.
3: Ik surf naar een vuile site, ik klik er op het eerste beste filmpje dat ik kan vinden. Ik denk, alright. Maar ik zeg op een moment, maar tja, maar dat is nu raar. Het zit eigenlijk precies geen geluid bij. Maar ik zeg, maar tja, het zit al wat luider en zo. Ik zet dat helemaal op maximum. En uiteindelijk hoor ik al wat gekreun. Maar dat komt niet van mijn telefoon, dat komt van mijn eigen. Ik zeg, maar godverdomme, ben ik nog verbonden met die bluetooth, hè? Ben ik hier nog verbonden met die bluetooth? Dus ik denk, ik ga dat moeten gaan uitleggen. Dus ik terug naar beneden in mijn pyjamaatje. Enfin, nog niet direct natuurlijk. Eerst nog 2 minuten moest dan wachten op de overloop dat er mijn erectie was gezakt. Ik kom weer terug beneden. Mijn mama zit nog altijd in de keuken. Maar nu is ze zo super geconcentreerd servetten aan het plooien. Ah? Ik wist niet dat je naar dat soort films keek. En ik dacht, ik kan dit gesprek echt niet voeren met mijn ma. Dat durf ik niet. En daar heb ik echt lef niet voor. Dus ik beslis, ik ga keihard liegen. Dus ik zeg, ja, ik geef het toe. Ik heb gekeken, maar het was nu de eerste, maar ook de laatste keer. Ik zeg, het ding dat ik gezien heb, ben er echt niet goed van. En mama zegt, ah, maar natuurlijk ben je er niet goed van. Je bent daar toch veel te gevoelig voor. En ze voegt eraan toe, weet je wat er daar ook niet tegen kan? Weet je wat er daar ook veel te gevoelig voor is? Je papa. Op dat moment komt mijn pa van achter de hoek en in een nanoseconde oogcontact die genoeg om tegen mij te zeggen, klein, had me niet verraden, hè. Top moment. Prachtig moment.

0: vriend van Spandau Ballet. En ga ik zo meteen de gouden medaille winnen met het raadspelletje cijfer van de dag. Oh. Wat denk je? Is de kans groot dat ik het ga achterhalen?
1: Als onze fijne luisteraars goed helpen, zit de kans erin, ja.
0: Is het moeilijk?
1: Het is altijd moeilijk, Anke. Maar maak het
0: maar is een
1: niet
0: leuk cijfer.
1: Nee, het is een heel afschuwelijk.
0: Ik zie hier Sander krikken vanuit mijn rechterhoek. Dus ik ga het leuk vinden. Oké, dat is al goed. Het is niks wetenschappelijk. Oké, het nieuws van 7:30 van onze grip.
2: Goedemorgen. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde in Sint-Gilis. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween samen met zijn vader. Die kans lijkt heel groot. De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. En op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen tweede, waardoor ze hun halve finale overmorgen niet meer in eigen land mogen spelen, maar wel in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Eerst opklaringen, later meer wolken en kans op buien, mogelijk met onweer bij 23 graden. Morgen eerst buien en later opklaringen bij 26 graden.
0: Waar verlies je meer dan 10 minuten? Richting Brussel, E314 tussen Aarschot en Wilsele. 45 minuten file, een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een half uur. En nog een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Het cijfer van de dag.
1: Vandaag, beste luisteraars en beste Anke, is het cijfer van de dag 7. Mm-hmm. En meer bepaald 7 jaar. Dat is al behoorlijk lang dat je er last van zou hebben. Als je iets doet, een bepaald dingetje doet, zou je daar echt 7 jaar de gevolgen van moeten dragen. 7 jaar, hè?
0: Maar is het iets strafbaars?
1: Het is niet strafbaar, maar ik zou het toch niet aanraden om het te doen. Alhoewel, we moeten wel eens... Wel
0: aan
1: eens
0: de horen. Elektriciteit hangen.
1: Nee, jongen, maar dat is... Oh. Dat is nee,
0: maar ja, dat is echt maar iets, hè?
1: Nee, dat is
0: niet maar ik bedoel, ik zeg toch niet dat je dat moet doen, maar je zegt gevolgen van hebben.
1: Ja, 7 jaar zou dat blijven doorzinderen.
0: Is het een ziekte?
1: Ja, of het een ziekte is, dat weet ik. We gaan er een expert over bellen of dat inderdaad ook wel klopt, die 7 jaar.
0: Maar is het een beetje een risico? Is het van,
1: ja, het is een
0: zal
1: een
0: je niet overkomen, tenzij je een stouterik bent die
1: het
0: doet?
1: Het zal sommige mensen per ongeluk wel eens overkomen zijn.
0: Ken jij iemand die het al per ongeluk
1: doet? Jawel.
0: Maar ken ik ook iemand die het al voor heeft gehad?
1: Ja, ik zou mij verwonderen als je niemand kent die het alles heeft voorgehad. Ja, inderdaad. Maar 7 jaar, hè?
0: Een brandwonde.
1: Een
0: brandwonde.
1: Dat is het niet. Het is niet een brandwonde. Het is iets anders.
0: Een doorlichtwonde.
1: Dat is het ook niet. Het is een gevolg van een soort van handeling die je doet. Maar dat heb je bij brandwonden ook al, maar dat is het niet.
0: Och, een ding, hè.
1: Nou, wat?
0: Iets dat breekt. Een gebroken pols, of voet, of been, of een vinger afzagen.
1: Een vinger afzagen?
0: Pols met een bijl af.
1: Nee, het is niet zo dramatisch. En eerlijk gezegd wil ik er nu al bij zeggen dat die 7 jaar... Dat is zo, dat wordt altijd gezegd van die 7 jaar. Maar ik wil toch met een expert even checken of het klopt.
0: 7 vette en 7 magere jaren.
1: Nee, dat is het ook niet. Het is toch een soort van handeling. En dat is toch de gedachte dat je daar 7 jaar echt last van zou kunnen hebben.
0: Hebben wij die handeling alles gedaan?
1: Ja, vermoedelijk wel, hè. Kan bijna niet anders. Jij, Sander, ooit al gedaan? Sander wel.
0: Heb ik dat al gedaan, denk ik?
1: Ja, maar ik weet niet of jij dat soort dingen doet.
0: Maar het is iets wat fout kan aflopen als je het doet.
1: Ja, wel, het zou 7 jaar zijn. Nee. Het is iets kleiner. Het is echt iets... Het is behoorlijk klein. Het is klein, maar wel het gevolg,
0: Wat? Spijker in de muur kloppen en dan op je nagelknoppen
1: van
0: je...
1: Dat heb je 7 jaar
0: dan heb je een blauwe nagel.
1: Allee, help even, Anke, alsjeblieft, via de app van Joe. Het is iets wat onze moeders en grootmoeders ons altijd gezegd hebben toen we

0: dat zijn wij, dat weet je. Je grootste cheerleader bij het ontwaken. We doen ons best om je vrolijk je bed en de dag in te krijgen. Je bed uit, de dag in. Omi.
1: Het cijfer van de dag.
0: Oké. Zeven is het cijfer van de dag. 7 jaar meer bepaald. Als je een bepaalde handeling stelt, dan zou je daar 7 jaar last van hebben.
2: Het ingebouwd denkcomputertje van al onze luisteraars is echt gretig op dreef. Er komt van alles binnen. Een tekenbeet zou je 7 jaar last van hebben. Ja. Dan ziet je van Lyme. Oh,
0: ja, maar dat moet je niet hebben, hè?
2: Dat wil je niet hebben, hè? Je vingers kraken, daar 7 jaar last van hebben. Oei, mijn dochter doet dat elke dag.
0: Zo de vingers kraken.
2: Zo trekken, hè? Ja. Oh, ik vind dat een vervelend geluid. Een spiegel breken. Want jij zei, ons mama's hebben het altijd gezegd, niet doen. Ons grootmoeders zeiden het. Want dan zou je 7 jaar ongeluk hebben.
0: Ja, weet je, dat is het niet. Maar dat gaat dan wel weer ergens min of meer in de juiste richting. Want het is een soort van of urban legend, of er zit wel een waarheid in. Gaan we checken zo meteen iets wat onze ouders altijd zeiden.
2: Bij het klinken niet in de ogen kijken. Als je dat niet doet,
0: ja,
2: dan
0: heb je wat?
2: Ja, dan weet je dat 7 jaar kindkloppen gaat zijn.
0: Ja, ja, ja.
2: Wat komt
0: is
2: er nog binnen?
0: Niet,
2: je
0: niet,
2: bloed dat om de 7 jaar wisselt. Heb je helemaal nieuw bloed van kop tot teen.
0: Is het niet.
2: Op een schuif af je poep verbranden door de zon.
0: 7 jaar.
2: Ja, maar heel vaak is dat zo op blikken. Blikken dingen. Maar ik denk dat het die is, eerlijk gezegd. En ook omdat we echt 100.000 keer gehoord hebben vroeger, dat je nooit je kauwgom mag inslikken. Want dan blijft dat 7 jaar in je maag. En dan kan je misschien doodgaan.
0: Heb je dat ooit gedaan, een kauwgom ingeslikt?
2: Nou, ik heb een expert naast in mijn bed wonen.
0: Je hebt een expert naast in je bed wonen?
2: Ja, eigenlijk nee. Mijn man Tom.
0: Die slikt kauwgom altijd in of wat?
2: Ja, dat is als Lou zegt, papa, ik weet niet wat ik met mijn kauwgom moet doen. Dat slikt om die in. Zijn er nog papa's en mama's die dat doen?
0: Oh.
2: Ja, dan is er zo. Ja, maar beter dat dan dat je het ergens op straat gooit.
0: En dan 7 jaar in zijn buik, al die kauwgom van de kinderen die daar liggen.
2: Ja, maar die slikt ook zijn eigen kauwgom. Die zou ook jouw kauwgom inslikken.
0: Het is wel dat, ja, inderdaad. En we gaan bellen met een expert.
2: Of dat kwaad kan.
0: Of dat, ja, wat de gevolgen zijn van het in te slikken. Of je daar echt 7 jaar in je maag ellende van hebt. Of dat het nog wel meevalt. En of het gezond is of ongezond is. Of het gewoon mogen doen. Voortaan of niet.
2: Zal ik Tom een berichtje sturen dat hem nu zeker moet luisteren.
1: Vanavond bij VTM. Authenticiteit en een open badkamer. In met 4 in bed. En bij VTM 2 knokken NSC en Boede Glimt voor een plek in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Schooljaar begint!
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Amai.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
6: Zaak.
5: Zaak?
6: Chocoladezaak, slimmetje.
5: Ah.
6: Mattie netjes.
5: Oh, wauw, van Zaak.
7: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
1: Sven en Anke.

0: Line van Toto. Even blijven hangen, want het antwoord komt nu meteen.
1: Het cijfer van de dag.
0: Klopt het of niet dat je 7 jaar ellende in je maag hebt als je een kauwgum inslikt? Onze ouders en grootouders hebben ons dat zo ingepeperd omdat ze daar bang voor waren, of dat misschien ook wel een beetje waar is. Tara Grouwet is bio-ingenieur aan de KU Leuven. Goedemorgen, Tara.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Een fabeltje of toch ergens een soort van waarheid erin?
2: Het is een fabeltje. Het is gelukkig niet zo. Laten we zeggen dat de kauwgums hebben van voor de coronaperiode hebben per ongeluk ingeslikt, dat we nog altijd meenemen. Deze jaar betekenen onze maatschappij heel lang. En dus ook dat is niet waar.
3: Maar ik ben blij.
2: Ja, zeg het maar hoor.
3: Nee, ik ben heel blij, want ik zei net dat mijn man eigenlijk echt wel heel vaak kauwgom inslikt, maar dat kan dus totaal geen kwaad. Hoe lang blijft dat dan in je lijf en hoe gaat dat eruit?
2: Totaal geen kwaad zou ik niet zeggen, maar de kauwgom is zo gemaakt. En dat wil zeggen dat wij vrij kleine kauwgoms krijgen om op te kauwen. En die kauwgom die bestaat uit een elastisch deel, hè, waar we dus herhaaldelijk kunnen opkauwen. Dat is de gom. En daar worden dingen aan toegevoegd, zodat we dat natuurlijk een beetje lekker vinden. Hè. Daar worden aroma's aan toegevoegd, maar bijvoorbeeld aan de munt, suikers of zoetstoffen en misschien soms kleurstoffen. Maar nu die gom, dat is het grootste deel van die kauwgom, daar kan eigenlijk ons verteringsstelsel niet veel mee doen. Dat is niet verteerbaar door ons speeksel, wordt niet aangetast door de zure omstandigheden van de maag. En ons verteringsstelsel kan dat eigenlijk alleen maar zijn spierbewegingen op uitoefenen om dat dus terug naar de uitgang te begeleiden. Aangezien dat klein en verpompbaar is, zal dat met de ontlasting in normale omstandigheden het lichaam verlaten, 24, 48 uur later na het inslikken.
0: Maar je zei wel, helemaal niet kwaad kunnen is ook niet waar. Wat is er dan toch wel een beetje gevaarlijk aan?
2: Voilà, dus als je kijkt naar de literatuur, dan zijn er toch wel gevallen van kinderen die dat herhaaldelijk doen. En waar al die kleine propjes elkaar in het verteringsstelsel toch hadden gevonden en een grote prop hadden gemaakt. En dat moest dan dus wel behandeld worden en weggenomen worden. Dus helemaal onschuldig is het zeker niet. Ja. Wat je ook hoort, is dat de kauwgom, als die dus per ongeluk naar achter geraakt in de mond, dat die ook wel in de luchtwegen kunnen geraken. En dat is ook gevaarlijk. Hè. Dus het is eigenlijk wel het beste aan te raden van, kijk, het heet kauwgom. Hou het in je mond, zolang dat je er plezier aan hebt en daarna gewoon in de vuilbak.
0: En dus in die zin was het een goede manier om te zeggen, 7 jaar, heel lang kan je een probleem
3: krijgen. Zeker voor kindjes, voor volwassenen, ça va, maar voor kindjes, die stikken al rap wat in hun mond. Hè.
0: Ja, want er zijn wel dingen die gevaarlijker zijn, zeker, hè, dan een kauwgum, Lego blokken,
3: knikkers,
0: Barbie
3: poppen. Wat moet je dan doen?
2: Tante-gifcentrum is altijd een goede reflex. Hè? Maar het tante-gifcentrum is heel duidelijk op de website. Je hoeft je niet te storen als je per ongeluk een kauwgom hebt ingeslikt. Maar wat ze bijvoorbeeld wel zeggen, let ervoor op als je iets inslikt. Heel belangrijk is om te kijken van, kijk, was het klein? Was het elastisch? Dan zou het wel gemakkelijk eigenlijk zijn weg naar buiten moeten kunnen vinden. Maar er zijn wel bepaalde kleine zaken, niet elastisch weliswaar, die ze toch voor alarmeren. En dat zijn bijvoorbeeld die kleine batterijen. Die knoopcelbatterijen of bijvoorbeeld sommige magneten, die zijn wel onverteerbaar, maar daar zouden stoffen van kunnen vrijkomen in het verteringsstelsel en dat kan wel heel gevaarlijk zijn. Dus het is sowieso een goede reflex, zeker met kleine kinderen denk ik, om het antigifcentrum een keer te bellen of een dokter te raadplegen. Dat is altijd een goede reflex.
3: Mag ik eens iets waar ik heel trots op ben vertellen? Ik heb nog nooit naar het antigifcentrum moeten bellen. Ik ben daar echt fier op, want je zou denken, in mijn chaos, die Anken heeft al van al voor gehad, hè. Nog nooit.
0: Allee, proficiat,
3: nog
0: Anken.
3: Nooit.
0: Heel fijn. Hou zo, zou ik zeggen.
3: Ik ben nu wel op hout aan het kloppen.
0: Ja,
3: voilà.
0: Tara, dankjewel voor de uitleg. Dikke merci. En we weten, het is niet zo ongelooflijk erg, maar we kunnen het fabeltje misschien wel in leven houden om ervoor te zorgen dat de kinderen er niet gaan allemaal inslikken, die kauwgum.
2: Goeie idee.
3: Dankjewel.

0: in de top of the bill. Het zijn alle liedjes die ze van hen moeten doen. Dus even checken. Ik heb al een snippet gezien online en het zag er wel heel leuk uit.
1: Ja. Ik weet niet wie er voor de rest nog in zit. Daar moeten we morgens over hebben met Koen. Maar ik weet in elk geval dat zij er nu zullen inzitten. De Dolly Dots. Die zijn in 2022 voor het laatst samen op een podium gekomen. En toen hebben ze er een definitief punt achter gezet. Maar de muziek...

0: mocht dat ook nooit zeggen tegen een bedweter, hè? Dat dat een bedweter is. Want dan zegt hij, ja, maar ik weet ook gewoon alles. Ja, ja. Been there.
1: Straks bij Sven en Anke.
2: Zag gisteravond in het VTM-nieuws voor de zoveelste keer. Ze kunnen eigenlijk copy-pasten en herhalen dit bericht.
3: Er is opnieuw geschoten in Brussel. Twee keer zelfs. Rond middernacht in Molenbeek, enkele uren later in Sint-Gilles. En telkens raakte ook iemand gewond. In Sint-Gilles kon de politie twee verdachten oppakken. Met deze twee schietpartijen erbij staat de teller nu al op 5 in amper 3 dagen tijd.
2: Nou, we blijven tellen en Grim, zo meteen in het nieuws nog een schietpartij.
4: Ja, want er is opnieuw geschoten, ja.
2: Ja, dat kan toch eigenlijk niet meer. Dat is daar eigenlijk aan het gebeuren. En de mensen van de politie zitten toch ook met de handen in het haar. Die raken dat toch ook beu. En de inwoners. We bellen na 8 uur even met Jurgen de Lanceer. Dat is de korpschef van de Brusselse politiezone Zuid. Ik weet niet of die nog met goesting naar zijn werk gaat elke dag.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Ja, zo meteen in het nieuws en bij ons in de show de schietpartijen in Brussel. Maar wij zijn de Soldiers of Love. Hè. En de eerste plaat na 8 uur is Bon Jovi, Keep the Faith.
2: Ah ja, dat is goed.
0: Want zo zijn we dan weer wel, hè. We keep the faith. Het nieuws van 8 van Grim.
6: Goedemorgen allemaal. De oorsprong van de salmonella-besmettingen ligt in geel. Opnieuw een schietpartij in Brussel dus. En autopsie na de vondst van een kindlichaam in Onet. Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella. Dat zegt het voedselagentschap. Dat liet op 10 augustus eitjes uit de rekken halen na een besmetting bij een eierleverancier uit Geel. En wellicht werden nog veel meer mensen ziek, zegt Helene Bonte van het FAVV.
7: Het is zo dat van 300 patiënten eigenlijk een toegangstaal is genomen waar dan een uitgebreide analyse is gedaan. En het is een match met dezelfde salmonella bacterie als we terug hebben gevonden bij het legbedrijf. Nu, dat is altijd een onderschatting, want er zijn heel wat mensen die geen symptomen gaan ontwikkelen of die zelfs de stap maken naar de huisarts om dat verder te laten onderzoeken.
6: Ook in 8 andere Europese landen waren er terugroepacties. In Engeland is zelfs iemand gestorven aan salmonella. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween samen met zijn vader. Je hoort Gary van Loek van de Cel Vermiste Personen.
8: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
6: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten, vooral rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. En ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag, want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime daar. Op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen tweede, waardoor ze hun finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Speelster Stefanie van den Borre.
9: Het is jammer, ten eerste, dit publiek is fantastisch hier en dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen en heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander, maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
6: De halve finale in Nederland is voor overmorgen.
2: Jonas, gisteren was een mooie dag. Mooi zonnig. Vandaag minder, hè?
4: Ja, maar vandaag valt het zeker ook nog wel mee. Zeker in het westen en het centrum van het land. Want daar zal het waarschijnlijk een groot deel van de dag toch droog kunnen blijven met nog wel ruimte voor de zon. In het oosten, daar gaat het al snel betrokken raken. En daar gaat het na de middag ook wat regenen. Bij temperaturen vandaag rond zo'n 24 graden. En morgen, dan gaan we grijs starten en trekken er in de loop van de voormiddag ook buien over het land. Maar na de middag, dan wordt het toch wat droger. Gaat het mooi opklaren. En morgen wordt het zomers warm met temperaturen rond zo'n 26 graden.
0: Hoe zit het op de baan op dit moment? Op deze dinsdagochtend, het gaat langzaam op de Brusselse buitenring. Tussen Argenteuil en de welriekende Dreef verlies je door een ongeval een half uur. Ook een half uur file op de binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten. En nog 20 minuten op de E314 tussen Aarschot en Herent.

0: voor zover ik weet niet geschoten. Dat is in Brussel wel even anders tegenwoordig.
1: Sven en Anke.
2: Ja, gisteravond was er opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Voor de derde dag op rij. En bijna wordt het een fait divers in ons nieuws. Van god ja, daar in het verre Brussel, dat is daar nu eenmaal zo. Maar eigenlijk is het waanzin. De Wild Wild West in onze hoofdstad. Jurgen de Lansheer is korpschef van de Brusselse politiezone Zuid. Goedemorgen Jurgen, alweer een schietpartij.
3: Goedemorgen, ja, alweer een schietpartij en terecht, zoals u zegt. Het wordt op den duur voor de mensen een gewoonte en dat mag het eigenlijk niet zijn, want het is een ernstig feit.
0: Ja, wat is er eigenlijk aan het gebeuren? Waarom laat dit geweld nu op, volgens de informatie die je nu hebt?
3: Wel, wij gaan ervan uit dat het een territoriumstrijd is tussen drugsbendes. Zoals u weet gaat er enorm veel geld rond in de deal. Dus het dealen van drugs is een lucratieve job. En dat maakt dat zo'n dealpunt per dag tussen de 50.000 en 80.000 euro kan ombrengen.
0: Wow.
3: En dat maakt dat ze proberen die plaatsen over te nemen door elkaar te intimideren, te bedreigen.
0: Ja.
3: En wij denken dat er op dit moment een zwakte gezien wordt bij een of andere bende, waardoor dat ze dan gaan proberen om het over te nemen.
0: Ja, en dan schieten ze maar op elkaar. Ze lopen zelfs met oorlogswapens door de stad, hoor je dan vertellen. En daar wonen en werken mensen rond, daar zijn scholen. Dat is knettergek eigenlijk, hè?
3: Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk een... het begin is natuurlijk altijd de vraag naar die producten. En we moeten dus niet alleen werken op het feit dat die mensen daar rondlopen met die wapens. Dat is één zaak en dat is heel belangrijk. Maar ook op de vraagzijde. En we moeten die proberen af te snijden.
0: Hmm. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan. En dan hoor je ook politici zeggen, we hebben te weinig middelen in Brussel. In Antwerpen, daar hebben ze extra middelen gekregen, omdat de drugstrijd rond de haven daar ook belangrijk is. Maar Brussel, is daar echt een vraag nu? Te weinig middelen, klopt dat? Voel jij dat ook?
3: Wel, natuurlijk, het zou altijd makkelijker zijn als je meer middelen hebt. Hè. Het is al jaren dat wij met een deficit aan politiemensen, dat wij daarmee kampen. Maar anderzijds natuurlijk ook de opvang nadien. Het is niet alleen de politieaanwezigheid die moet verhoogd worden. Want ik wil ook niet in een politiestaat terechtkomen. Zoals je zegt, er wonen en werken daar mensen.
0: Ook niet in een staat waar er geschoten wordt constant. Hè? Dat ook niet natuurlijk.
3: Nee, dat klopt. Maar je moet natuurlijk de oorzaak aanpakken. En dat is de armoede in die wijken. Het feit dat er mensen veel te gemakkelijk kunnen kiezen voor dat makkelijk geldgewin. Dat zijn mensen in een illegaal verblijf, die in een kwetsbare positie zitten en die eigenlijk misbruikt worden door die bendes. En daar moet je ook op werken, zodoende dat dat wegkomt. En dan ga je die strijd al niet meer zo hevig hebben. En dan hebben wij veel meer mogelijkheden om eigenlijk de drugstrafiek zelf aan te pakken. Plus dat natuurlijk komt dat het op een veel grotere schaal is. Hè. Antwerpen en Brussel. U zegt het verre Brussel, maar het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Uh-huh. Iedereen kan overal heel makkelijk komen, kan makkelijk reizen, internationaal ook. Dus we moeten dat internationaal aanpakken, maar voor lokaal moeten we de veiligheid garanderen voor de mensen in onze wijk.
2: Maar zie je de toekomst rooskleuriger tegemoet, Jurgen?
3: Maar ik denk dat we moeten hoopvol blijven, want anders, als we nu de handdoek gooien, dan komen we terecht in situaties zoals Marseille. En dat willen we zeker niet.
0: Nee,
3: op dit moment is de wijk leefbaar, maar kampen we met die permanente dreiging van die drugstijd, van die oorlogswapens die gemanipuleerd worden door amateurs. En dat is een groter gevaar eigenlijk dan in een oorlogssituatie, want daar zijn het meestal professionals. Die zijn het amateurs die een wapen in de handen gestopt krijgen en op den duur, het kan niet blijven duren. Er zal wel eens een onschuldig slachtoffer vallen en daar zijn we het meeste bang voor.
2: Ja, en ook voor jullie eigen veiligheid, hè? Want hoe hou je je personeel gemotiveerd?
3: Wel, tot nu toe ben ik verbazend genoeg. Ben ik wel verbazend. Ik zie hoe sterk dat. Ik ben zaterdag op de plaats geweest bij het commissariaat waar er geschoten werd. Op het politiegebouw, wat ook wel een escalatie is. Mm. En die gaan er eigenlijk zeer goed mee om. Maar ze beseffen ook wel dat zij een schietschijf kunnen worden. En zij hebben ook een gezin. Dus wij doen er alles aan om onze eigen politiemensen te beschermen, onze infrastructuur. Maar ook de burgers die ons komen bezoeken. En slachtoffers die moeten langskomen in een politiegebouw en dergelijke. Dus het is een permanent wieken en wegen van onze capaciteit, beperkte capaciteit in te zetten.
0: Ja, met hele makkelijke oplossingen. Dat bestaat gewoon niet. Dit is een heel complex verhaal, dat is duidelijk. Maar we kunnen je alleen maar heel veel moed wensen. En hopen dat de politie daar inderdaad de controle een beetje kan houden. Want wat we nu allemaal zien en horen in het nieuws, dat is toch niks om vrolijk van te worden. Jurgen de Lantzee, korpschef van de Brusselse politiezone Zuid. Veel sterkte aan jullie mannen daar in deze moeilijke strijd.
3: Oké, dank u wel. Dag. Ja.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Sven en Anke.
5: Good times. Great.

0: van half negen geworden. Depeche Mode en Just Can't Get Enough.
1: Exact over één week op dit uur verschijnt de bevolking in Vlaanderen tussen 2,5 en 18 jaar weer in het straatbeeld. Al dan niet in fluohesje, met fietshelm, op een gefokte brommer of met vier naast elkaar op de rijbaan aan het fietsen. Het gaat dat weer zijn, hè. Maar ik zou zeggen, haal alles nog uit die vakantie. Kinders, doe nog alles. Slaap nog tot 12 uur 's middags. Nu kan het nog. En maandag vieren we de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. Nog 4 gezinstickets kan je winnen. Hoe win je? Door je kind een appje te laten inspreken. De beste reden waarom je erbij moet zijn. Om 8:45 bellen we weer een winnaar. En dat doen we nog tot en met vrijdag.
2: Ja, 1 september, dat is exact over één week, hè, vrienden. Zover is 1 september. Je denkt, je begint aan de vakantie, dat is forever, maar dat is niet. Hè. Dus 1 september volgende week dinsdag. Als je kinderen hebt die een beetje ouder zijn, hogeschool zitten of universiteit, die hebben nog een beetje extra vakantie.
1: Nog drie weken tot een maand, hè?
2: Ja, dat is zo ergens half september, eind september, hangt vanaf welke hogeschool en zo. En die zitten nu in de herexamens, hè? Pas op, hè. Allee, hoe heet dat ook, tweede zit? Dat heet ook tweede zit, zeker
1: tweede
2: bij
1: zit.
2: Hogeschool. Ik denk dat wel. Het is wel een grappig verhaal, want ik heb een goede vriend van mij, zijn vrouw, die is weer beginnen studeren. Ze is 50. En die is over de 50 eigenlijk. En die had het idee, ze is advocaat en heeft daar bij een bank gewerkt, maar die wou in een notariaat gaan werken. Hij werkt daar dan ook, maar dacht van, ik ga dat ook nog gaan studeren aan de UNIF. Ja, dat is niet om mee te lachen.
1: Is toch al slim als hij al rechten heeft gedaan.
2: Ja, maar dat is het. Die is super slim.
1: Je kan dat. Het is niet dat je denkt ineens, ik ben bouwvakker en ik ga nu even geneeskunde nog 7 jaar
2: doen. Nee, maar ik zou dat toch ook niet onderschatten. Ik weet niet of ik nog zou durven eigenlijk. Want ja, hij zei me nog, goh, dat zijn cursussen, man. Hij zegt zelf, hij is ook advocaat. Ik zou er niet durven aan beginnen. Ik heb die pakken gezien die ze echt van buiten moeten blokken. En dan moet je eigenlijk tegen de atletische breinen van jonge mensen opboksen. En die profs die houden daar geen rekening mee. Dat je ondertussen al... Ja, een ander soort. Ik weet, zou jij het nog durven eigenlijk?
1: Ah, maar kijk, ik heb toch die musical gedaan, hè, in het begin van het jaar. En ik dacht ook van, wauw, maar dat duurde heel lang.
2: Ja, om zo'n dingen van buiten te
1: doen. Ja, maar wat is dat toch met dat brein, dat dat ineens niet meer atletisch is?
2: Ja,
1: dat
2: is anders.
1: Moet je dan heel je leven sudokus blijven doen? Zou dat helpen om dan zo...
2: Ik weet het niet, ja. Het gaat wel, als het erdoor gaat, het is een super slimme vrouw. Hè? En hij steunt haar, hij maakt spaghetti voor haar. En sapjes persen, zo echt als je voor je kinderen zou doen.
1: Oh, lief.
2: Ja, ik vind ook kei lief van
3: vooral het idee heftig. Je werkt dan overdag.
2: Ja, ja.
1: Kinderen.
3: Je moet nog naar de les gaan. Je hebt nog kinderen erbij.
2: Een beetje halftijds studeren.
3: Die 2 uur die je normaal voor jezelf om niks te doen, die moet je dan gaan
2: studeren. Universiteit echt, hè. Niet voor zou jij, later, als je met pensioen bent, zou jij dan nog iets willen gaan...
1: Met pensioen,
3: niks mee,
1: gek. Soms denk ik wel. Soms heb ik zo'n vlak dat ik denk, zou ik niet psychologie gaan studeren? Om mezelf te redden, maar ook anderen op termijn. Maar dan denk ik ook, ja, weet je, als ik dat zou doen, dan zou ik dat tegen niemand zeggen. Dan zou ik dat zeker niet op de radio zeggen. En dan zou ik eenmaal, als ik denk, ja, het gaat, dan zou ik dat misschien... maar ik zou dat echt, ja, bijvoorbeeld na 3 weken, weet je dat toch al, of het gaat lukken, ja of nee, hè?
2: Nee. Ik heb keiveel respect voor mensen die het wel doen, hè. Echt waar, hè.
1: Massa's. We love you, hè. We willen je aardbeien snijden. Voor u. Alles, hè. Alles.

0: Die, die. Ik zeg amai, amai, amai. Er zijn nog van onze luisteraars dat aan het doen zijn. David had geen diploma. Is 2 jaar geleden certificaat programmeren en databases heeft hij behaald. Nooit te oud om te leren, zegt hij. Ik ben 45. Ik ben blij dat ik het gedaan heb.
1: Sarah, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Sarah, oh wow, jij stuurt ook iets waarvan ik denk, waarvan we alle drie eigenlijk van onze stoel vielen in de studio. Vertel eens, hoe oud ben jij?
2: Ja, ik ben nu 48.
1: Ja, en 3 jaar geleden dacht jij ineens, ik ga eens iets zots doen.
2: Ja, zot zijn doen is zeer, hè, zeggen ze dan. Dus ja, ik zou daar niet zitten om nog 20 jaar dezelfde soort job te doen. Dus ik dacht, ik gooi mijn leven om. Ik ben geneeskunde gaan studeren.
1: Oh, maar geneeskunde, dat bedoel ik. Ja. Maar wat deed je dan ervoor, Sarah?
2: Ik werkte bij Colruyt Groep, binnen prijsbeheer en margebeheer. Iets heel anders. Maar ik ben fysicus van opleiding eigenlijk.
1: Oké.
0: Wauw.
1: Ja, zo en geneeskunde, waarom ben je dat dan niet vroeger gaan studeren? Gewoon al in het begin?
0: Een opleiding van 17 jaar.
2: Dat is altijd blijven hangen. Ik heb daar destijds over getwijfeld, daar niet voor gekozen. En dat is altijd blijven hangen. En dan op een gegeven moment toch beslist om de knoop door te hakken en te gaan doen.
1: En merkte je van, oké, die cursussen, dat is toch nu toch wel moeilijk. Dan toen ik fysica ging studeren, 18, op een 18e?
2: Eigenlijk gaat dat goed, omdat je dat zo interesseert, dan gaat dat eigenlijk veel vlotter als iets dat meer een opgave is. Dus ik vind het niet echt een opgave.
0: Maar ik heb 1000 vragen. Hoe doe je dat? Werk je ook tussendoor? Hoe doe je dat met inkomen? Dat is toch
2: ik doe dat redelijk. Ja, ik doe dat eigenlijk vol tijd. Ik probeer in de vakanties dan wel met wat interim jobs te doen. En ik heb natuurlijk, ik heb al wel wat carrière, dus we hebben wel wat opzij gezet. Dus we zien dat ook als een soort investering, hè. Voor later, ervan uitgaande dat we dat wel terug verdienen. Hè.
1: Maar Sarah, wat ga je dan doen? Want na 7 jaar ben je dan eigenlijk afgestudeerd, maar ga je nog specialiseren? Wat is de bedoeling?
2: 6 jaar. Hè.
1: 6 jaar.
2: Dan moet je specialisatie kiezen. Maar ik weet dat nog niet. Dat staat nog open. Ja. Huisarts is dan 3 jaar dochterbij. Specialiseer, maar dan werk je al. En dan heb je ook al inkomen en zo.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan andere specialisaties, dat is nog meer jaren natuurlijk.
0: En heb jij ook een man die achter je staat? Of een partner die je
2: Dat heb je echt wel nodig als je dat doet. Die steunt mij heel hard. En ook voor het huishouden in de examenperiodes zijn natuurlijk pittig. Dus,
0: zijn er kinderen ook?
2: Heel hard, dus,
0: zijn er kinderen?
2: Ja, ik heb 2 kinderen. Eentje die is afgestudeerd en de andere die studeert farmacie. Dus we zitten samen in examens.
1: En hebben jullie dan samen pauzemomentjes of samen een blokje om, hè?
2: Soms wel s'avonds met de hond gaan wandelen. Dat doen we wel samen, inderdaad.
1: Echt respect. Ik zou niet weten.
0: Echt super.
1: Jij mag het doen voor ons. Echt.
0: Heb je examens? Heb je examens nu? Heb je examens?
2: Nee, ik heb geen examens. Ik ben nu vrijwillige stage aan het doen.
0: Jij was er door in eerste zit ook nog eens.
2: Ik was er door in eerste zit,
1: Jij is slimmer, ik.
0: Wauw.
1: Echt respect. Heel cool dat je dat doet.
0: Goeie, amai.
1: Hou ons op de hoogte van jouw verhaal. Ik vind het wel fijn om te volgen. Het nieuws van 8:30 van onze Grim.
3: Goedemorgen. Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella door een besmetting bij een eierleverancier in Geel. Dat zegt het Federaal Voedselagentschap. Die 300 is een onderschatting omdat het alleen om de vastgestelde besmettingen gaat. De FAVV liet op 10 augustus eitjes uit de rekken van winkels halen. In hetzelfde bedrijf werd in mei ook al eens salmonella vastgesteld. Binnenlandminister Quintin trekt straks naar Sint-Gilles in Brussel na de 6e schietpartij in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde op een kruispunt met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is gevlucht. Er wordt nog onderzocht of er een link is met het drugsmilieu, ook bij die andere schietpartijen. En de VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten, vooral dan rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Eerst opklaringen, later meer wolken en kans op buien. Rond 23 graden vandaag. Morgen eerst buien en later zijn er opklaringen bij zo'n 26 graden.
1: Het gaat langzaam op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de welriekende Dreef. Verlies je door een ongeval een uur. 20 minuten vertraging op de binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Brussel 1.19 tussen Zemst en Machelen een half uur file. Een kwartier op de E40 tussen Bertum en Kruinem. En nog richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem een kwartier.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. We'll be right back.

0: school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama? Jacques.
1: Jacques?
0: Chocoladezaak, slimmetje. Ah. Matinetjes.
1: Oh, wauw, van Jacques.
2: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute ethisch hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Dit is Joe.
9: Sven en Anke.

0: the Moon op deze dinsdagochtend Shut Up and Dance.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
0: Rare dag is dat. Zo een maandag 31 augustus. Terwijl de school begint over exact een week op 1 september, gaan wij er nog een gezellige dag van maken met een heel pak luisteraars in Plopsaland de Pannen. Met, en dat is fantastisch nieuws, het park dat een beetje vroeger opengaat speciaal voor de luisteraars.
2: 9 uur in plaats van 10.
0: En dan mogen jullie allemaal, ik moet nog radio maken, Anke wil al meegaan. Heidi the Ride. Dat
2: sorry.
0: Is het, hè. Dat is die houten roetsbaan, zoals we
2: alles
0: zeggen.
2: Alles voor de luisteraars. Jij, als zij met mij van de grond willen gaan, dan doe ik dat.
0: Jij offert je toch altijd gemakkelijk op, hè. Dat is het voordeel.
2: Dat doe ik.
0: Jij bent fantastisch wat dat betreft. Dus goed, maar dat is voor volgende week maandag. En je kan je nog altijd aanmelden. Je moet je kinderen daarvoor inschakelen die via de app een boodschap naar ons moeten sturen.
2: Ja, het mag een heel grappig berichtje zijn. Het mag een zelfverzonnen rap zijn, of een liedje, een gedichtje. Of gewoon een hele duidelijke reden.
3: Hallo, ik ben Jobbe Jonge Nelen. En mijn zus en ik zijn nog nooit in Plopsaland geweest.
2: Voilà.
3: We moeten altijd naar de Efteling gingen. Zouden wij het ticket mogen?
2: Ja, voilà, inderdaad. We zijn er nog nooit geweest. Zouden we het ticket mogen? Goedemorgen, dag Jorben.
4: Hallo.
2: Hela, zeg maar, ik vind dat de beste reden van de hele wereld. Hoe komt dat je daar nog nooit geraakt bent?
4: Mijn papa wil altijd naar Plopsaland, niet naar Plopsaland gaan, die wil altijd naar de Efteling.
2: Alleen?
4: Alleen naar de Efteling en wij wil nu een keer naar Plopsaland gaan.
2: Mooi. Oh, en de mama, wil die ook meegaan?
4: Ja.
2: Ja, oké. Maar wij vinden dat heel zielig dat dat nog nooit gelukt is. Geef je mama eens, Jorben.
4: Tuurlijk.
2: Ja.
4: Tuurlijk. Hallo.
2: Is de papa verliefd op Hollebolle Gijs of zo? Dat hij niet naar een ander pretpark wil?
4: Hij is Nederlander, dus dat was altijd bij ons. We gaan alleen naar de Efteling, want ik ben Nederlander en ja.
2: Oh echt? Omdat het een Hollander is?
5: Ja.
2: Maar als de papa gaat nurken, dan laat ze die maar thuis. Hè. Dan pakt je wat andere familieleden mee.
5: Dat vind ik eigenlijk ook.
4: Ja, het is dat.
5: En als je hem heel klein wil krijgen, ga dan naar Maduradom. Dat kan je ook nog altijd doen.
0: Nee, maar het is gelukt. Jullie zijn erbij. Maandag met de hele familie. Op Salam. Tot dan, hè.

0: Mooi, ja. Een hele dikke proficiat, meneer Billy Ray Cyrus, dat is zijn naam. Want hij is jaarlijk vandaag, is geboren in 1961. Een snelle rekensommetje leert ons dat hij vandaag...
1: Ik begin er niet aan.
0: Maar 61.
1: Nee, ik wil niet weten.
0: We zijn nu 26.
1: Ja, ik ga niet rekenen.
0: Dat hij 65 wordt vandaag.
1: Ik zelf.
0: En dat hij dus zijn eerste pensioen gaat ontvangen heel binnenkort.
1: Oh, ja.
0: En vandaag met, wat is het, een dochter? Is dat niet Miley Ray Cyrus?
1: Miley Cyrus, maar die hebben ruzie. Hè.
0: Die gaan niet samen vieren. Waarom?
1: Omdat die papa een beetje zo'n vlierenfluiter ook is. En die altijd lief tegen de mama is geweest. En bedrogen en zo. En weet je met wie die samen is, die Billy Ray Cyrus?
0: Nee, dat weet ik allemaal niet.
1: Die is samen met... Liz Hurley.
0: Oké.
1: Okay. De ex.
0: Van Hugh Grant.
1: Van Hugh Grant.
0: Ja. Mooie vrouw. Hij was toch altijd een mooie vrouw.
1: Nog altijd.
0: Ja, alleen vooruit.
1: Ja, die man is ook wel mooi, hè.
0: Allee,
1: en een vlierenfluiter.
0: Ja.

0: Goedemorgen, 7 voor 9 geworden.
1: Sven en Anke.
2: Een nieuw schooljaar, een nieuw televisiejaar. Potverdikke, ik heb nu al niks meer ingehaald in de zomervakantie terwijl ik tijd had. En er komt weer echt een lading nieuwe top televisieprogramma's aan. Op VTM bijvoorbeeld, wat moet je in de gaten houden? Real Life Patsers, dat lijkt me heel leuk. Dat is met Adil El Arbi. Je weet, die heeft die Patsers-films gemaakt. Maar die zijn allemaal geïnspireerd op zo van die echte, ja, ik bedoel, criminele activiteiten. Ja, natuurlijk. Ja, en nu gaat hij samen met een misdaadjournalist, met Joris van der A, gaat hij eigenlijk echt, ja, die patsers opzoeken. De real patsers. En ja, naar het schijnt is het spectaculair. Ook dat je denkt dat die gefilmd worden. Dat is waanzin wat die daar allemaal in vertellen. En wat ook leuk is, is Lex. Dat is een nieuwe serie met Aaron Blommaert. Daar hebben wij in huis ook al beelden van mogen kijken. En toen die beelden tevoorschijn kwamen, was we met alle collega's samen. Het was echt zo. Een beetje, want Aaron Blommaert is zo'n gastje van 24 die zo een ambitieuze stagiair-advocaat speelt. En die papt dan aan met Idi Massé. Heet wel, Idi Massé.
0: Die een beetje op leeftijd, maar een mooie vrouw.
2: Laten we zeggen,
0: een
2: prachtige vrouw, want ze is hier een tijd geleden geweest. Laten we zeggen, de stomende scènes zitten erin.
0: Maar ook classics komen terug. Got Talent komt terug. Om maar iets te zeggen, ziet ook spectaculair uit in een co-productie met Nederland. Maar dat zorgt voor heel veel extra talent. En ook wel speciaal, want Ruben van Gucht gaat ook van alles doen. Zo talkshows en zo gaat hij doen. Ruben van Gucht, ook wel bekend als de man met de meeste vrouwen. Allee, in Vlaanderen. Hij komt daar toch openlijk vooruit. Maar daar komt nu ook een soort van vrouwelijke variant daarop. Jouw collega Moetie, Anastasia, die gaat op een ander. Die gaat namelijk met allerlei vreemde bekende mannen. Ja, doen wat Ruben van Gucht met allerlei vrouwen doet eigenlijk.
2: Ja, ik weet niet. We hebben ze opgebeld. Ja. Maar ik weet niet of ze ondertussen nog aan de lijn hangt of of ze heeft afgehaakt.
0: Waarom?
2: Nadat jij hebt gezegd dat Anastasia Chernouk de vrouwelijke Ruben van Gucht is. Lieve schat, heb je het meegekregen?
3: Vreselijk.
0: Oh,
3: ik ga niet bij jou op bezoek in seizoen 2.
0: Oh.
2: Ik denk inderdaad, lieve schat, dat hem een beetje jaloers is, dat hem niet in seizoen 1 zit.
0: Nee, maar wat doe je precies? Leg eens even uit, want het is, je gaat wel bij vreemde mannen logeren en met hen doorbrengen, hè?
3: Dat is wel waar. Dus ik ga echt 3 dagen de uitdaging aan om de vriendin te zijn van de meest bekende mannen in Vlaanderen. Ik kan nog niet zeggen bij wie dat ik langs ga, maar het wordt heel mooi, heel tof, romantisch. En het is eigenlijk door de rol van een vriendin dat we gaan binnenkijken bij deze mannen en kijken van ja, hoe leefde hij, hoe zit uw werk in elkaar? Als dat mannen zijn met kids, wat voor soort papi ben jij? Dus het wordt heel romantisch, maar zeker geen Ruben-dingen. De kindjes kunnen meekijken.
2: Ik vind dat wel een heel tof concept, want het is inderdaad niet 3 dagen volgen. Hè. Het is echt, jullie gaan op date, jullie slapen samen, jullie staan samen op.
3: Alles mee.
2: Ja, je bent het lief, je bent gewoon het lief.
3: Alles mee, wat de vrouw eigenlijk doet of zou doen in het leven van die man. En het is een hele leuke manier om de mannen beter te leren kennen.
0: Ja.
3: Ook op een andere manier. En ik ben zelf, ik ben een hele curieuze vrouw. Dus het wordt heel tof.
0: En kon koningin Mathilde daarmee lachen? Dat je dan eigenlijk de koninklijke bedstee deelde met de koning? Of,
3: De koning hebben we helaas niet kunnen strikken. Maar er zitten echt wel figuren bij, hoor.
0: Oké,
2: top. Heel benieuwd, want als je dat dan vraagt, zeggen die mensen meteen ja, Anne? Allee, bedoel,

0: Heb jij die zelf opgebeld? Zo van, oh leuk, we kennen elkaar, toch kan ik nu 3 dagen uw liefje zijn?
1: Ja, sommige mannen hadden toch een pushje nodig. Het blijft een nieuw programma. Het is moeilijk om in te schatten van wat wordt het. Maar ik denk achter dit seizoen dat ze allemaal in de rij gaan staan.
2: Want
1: ik heb bijvoorbeeld ook nooit... Ik heb nooit gedate. Ik ben 13, 14 jaar samen met mijn man.
0: Ja.
1: Daarvoor heb ik op school gezeten. Dus ik heb ook nooit echt... Ik heb nooit op een Tinder of zo gezeten of afgesproken met mensen. Van wordt het iets of niet? Dus voor mij is dat ook echt iets helemaal nieuws.
2: Tijd voor een eerste keer met verschillende mannen tegelijkertijd. Ja. Vanaf wanneer op televisie te zien? Of is dat nog een beetje geheim? Dat weet je nog niet.
1: In het najaar.
0: Hallo, we zijn wel terug met de Moeties vanaf komende maandag.
2: Kijk,
0: hè?
2: Dat is ook helemaal
0: terug. Met onze vodcast, zoals dat heet. Dikke kus.

0: Warmer, het uitgebreide weerbericht krijgen we zometeen van Jonas. Eerste nieuws van 9 uur en dat krijgen we van Grim.
1: Goedemorgen. Honderden mensen hebben salmonella opgelopen. Minister Quintin bezoekt Sint-Gilles en de VS wil Iran economisch treffen. Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella door een besmetting bij een eierleverancier uit Geel. Wellicht zijn het er nog veel meer, want het gaat alleen om de bevestigde gevallen. Dat zegt het Federaal Voedselagentschap. Dat liet op 10 augustus eitjes uit de rekken van winkels halen. In hetzelfde bedrijf werd eerder ook al eens salmonella vastgesteld. Dat vertelt Helene Bonte van het FAVV.
2: We hebben ook in mei al een terugroepactie gehad van dat bedrijf. We hebben toen ook het bedrijf tijdelijk geblokkeerd. Na grondige hygiënemaatregelen zijn dus de 3 niet besmette stallen terug vrijgegeven. Maar is nu gebleken in augustus dat er een andere stal ook besmet was. Het gaat om dezelfde salmonella besmetting, dus het is eigenlijk een kruisbesmetting tussen de 2 stallen.
1: Er wordt trouwens nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. De codes van de besmette eieren vind je trouwens op hln.be. Binnenlandminister Quintin arriveert rond deze tijd in Sint-Gilles in Brussel, na de 6e schietpartij in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde op een kruispunt met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is gevlucht en het onderzoek loopt. Sven en Anke hadden het hier op Joe vanmorgen over de schietpartijen in Brussel met korpschef Jurgen de Lansheer van politiezone Brussel-Zuid.
3: We gaan ervan uit dat het een territoriumstrijd is tussen drugsbendes. De dealen van drugs is een lucratieve job. En dat maakt dat zo'n dealpunt per een dag tussen de 50.000 en 80.000 euro kan ombrengen. En dat maakt dat zij proberen dit plaatsen over te nemen door elkaar te intimideren, te bedreigen.
1: Minister Quintin zegt dat het geweld toeneemt doordat de strijd tegen de drugsbendes werkt. En hij zegt dat hij al versterking naar Brussel gestuurd heeft. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten, vooral rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen.
0: Jonas, goedemorgen. Het gaat een beetje opwarmen zeker, maar ook wisselvalliger worden.
4: Ja, klopt. Vandaag halen we al temperaturen rond zo'n 24 graden. Maar geleidelijk aan neemt wel de bewolking toe. En vooral over de oostelijke provincies kan er deze namiddag ook wat regen vallen. In het westen van het land daar blijft het de hele dag droog, met ook wel eens ruimte voor de zon. En ja, de komende dagen wordt het inderdaad nog wel een pak warmer, hè? Dus morgen gaan we naar temperaturen rond zo'n 26 graden. We gaan de dag wel grijs starten met een aantal buien. Maar na de middag gaat het dan droog worden, gaat het mooi opklaren. Dus morgen namiddag ziet er toch echt nog wel redelijk goed uit.
0: Okay.
4: En dan donderdag, dan gaat het echt heel warm worden zelfs, met 28, 29 graden zelfs. In de vroege ochtend een paar buitjes, maar nadien een lange droge periode met zelfs redelijk veel zon. Maar tegen de avond dan komt er toch een regen- en onweerszone van over Frankrijk onze richting uit. En op dit moment berekenen de weermodellen vooral over het centrum en het oosten van het land toch echt wel redelijk pittige buien. Met veel regen op korte tijd, kans op hagel, rukwinden. Dus dat is toch echt wel iets dat we goed in de gaten zullen moeten houden.
0: Ja, dat is voor donderdag die pittige dag. Daarna stilte na de storm.
4: Het blijft toch wel wisselvallig, hè. Dus we zijn de grote warmte dan kwijt. Vrijdag, zaterdag, zondag zijn de temperaturen zo 21, 22 graden. Maar de wisselvalligheid gaan we er moeten bijnemen. Dus ik verwacht zowel vrijdag, zaterdag als zondag toch wel regelmatig buien of periodes van regen. Dus we gaan toch wel de wisselvallige toer op.
5: Het gaat langzaam zijn op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en La Hulp. Verlies je een half uur. Een half uur ook op de binnenring tussen Expo en Machelen richting Brussel. 1.19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten. 10 minuten op de E40 tussen Berthem en Kraaienhem. Ook nog 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Mossenhoven en Wommelgem. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
0: We gaan fluiten tot het laatste uurtje Sven en Anke van deze dinsdag in met Moves Like Jagger, Maroon 5 en Christina Aguilera.

0: Ja, er komt hier net een berichtje binnen. Het is zover. Computerspelletjes is echt een mainstream vorm geworden van entertainment.
1: Is dat vanochtend gebeurd, zeg?
0: Ja, dat is vanochtend gebeurd.
1: Allee, zeg.
0: Ja. Echt, de gemiddelde gamer in ons land is 35.
1: 35?
0: Dus dat wil zeggen dat de helft daar nog boven zit, hè. Het zijn niet alleen jongeren, niet alleen kinderen, niet alleen tieners. En heel veel mensen die gamen. En je zou zeggen, het zijn bijna allemaal mannen. Ook niet waar.
1: Echt?
0: Het is bijna 50-50.
1: Nee.
0: Ja.
1: Dat geloof ik bijna niet.
0: Jawel, jawel.
1: 50-50.
0: Ja.
1: En jij vriendinnen die echt gamen zo? Echt spellen spelen?
0: Echt vriendinnen van mij? Nee, maar ik doe het zelf ook niet.
1: Nee.
0: Terwijl ik woon in een huis met vier.
1: Ja.
0: En mijn drie huisgenoten zijn gamers.
1: De kinderen en Tom ook.
0: Ja. De jongste doet Minecraft. De ander was even verslaafd aan Roblox, maar dat hebben we eruit gekregen. En de oudste? Ja, ik denk als je
1: papa,
0: zo de man des huizes, dat je zo twee kanten op kan gaan. Of je bent iemand die dan gaat padellen en een pintje drinken.
1: Ja.
0: Of je zegt, vrouw en kinderen, papa gaat naar boven op zijn pc zitten.
1: Ja.
0: Dat is bij ons thuis dus zo. En dan kan Tom uren gamen.
1: En wat voor spelletjes speelt hij dan?
0: Ik heb het hem juist gevraagd. Ik heb het hem via WhatsApp gevraagd, wat speel je eigenlijk? Ja, als ik het zie, denk ik zo aan Minecraft voor volwassenen. Het is sowieso altijd ook met, maar ook oorlog, gevaar, schieten. Als ik het zie, want soms staat dat beeld op, denk ik zo, wow, wat een psychopatenspelletje zit dit hier.
1: Dus weet je dat hij het daar doet dan in het echte leven? In elk geval,
0: altijd op zijn pc. Dus jij kent geen gamers dan.
1: Ja, maar er is er eentje, is heel grappig. Als ik ga wandelen bij onze buurt Hello Christy, ergens in een wijk waar ik altijd passeer, staat er altijd zo'n raam in deze periode altijd open, met de gordijnen half ervoor, en dan zie je daarachter dat er hele grote schermen staan en hoor ik heel veel lawaai en allemaal. Dan eerst dacht ik, wat is daar aan het gebeuren? Zeg, zover is dat van mijn leefwereld. Ik ken dat echt niet. Maar dat is een gamer waarschijnlijk. Hè. Jij kent wel best wel wat mensen die gamen. Hè?
2: Ik ken heel veel mensen. En ook over vrouwen gesproken. Zigzag Kitty, dat is zo wat de bekendste gamer van het land.
1: Zigzag, die hebben ook een speciale artiestennaam.
2: Dat is een jonge vrouw. Esther heet zij in het echt. En die leeft gewoon van het gamen. Die gaat naar beurzen internationaal.
1: Ja.
2: En dat is echt heel leuk om te zien. Want dat is gewoon een hele industrie. En ook fantastische opleidingen. Gameopleiding in Vlaanderen en in België.
1: Ja, dat kan
2: dus,
1: dat in Kortrijk zit er.
2: Valt geld mee te verdienen. Hè? Ja, Sven van Nederlands, daar valt geld mee te verdienen.
1: Ja, ben er al lang voorbij.
0: Ik stuur mij de Max daar naartoe.
2: Voilà.
0: Ik heb die nu al aangemeld.

0: McValue-menu van McDo voor €5,90, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
4: Sven en Anke.
5: Good times.
4: Great music.

0: WG en Sunshine. We hadden net over gamen. Er was een bericht gekomen dat de gemiddelde gamer in ons land 35 is. Het is echt voor heel veel mensen een favoriete bezigheid, een hobby geworden. En evenveel vrouwen als mannen. En ja, voor ons is het ver van ons bedshow. We doen het alle twee niet. Maar heel veel luisteraars sturen allerlei spelletjes door die we nog nooit van gehoord hebben.
1: Dat is heel grappig.
0: En Reinoud heeft ook wel... Ja, Reinoud die zegt, ja, maar veel mensen hebben gewoon ook een verkeerd beeld of verkeerde perceptie van wat gamen is of wat gamers zijn. Mijn moeder, zegt hij, is 72 en die zal nooit zeggen, ik ben een gamer. Maar die speelt wel elke dag woordspelletjes op haar gsm of op haar tablet. En dan ben je eigenlijk ook officieel een gamer natuurlijk.
1: Ja, maar de klassiek geschoolde gamer is dus de man die dan s'avonds verdwijnt naar boven om dan zijn pc op te zetten en uren zoet te zijn met spelletjes. Heel veel mensen zeiden van, ja, want ik wist niet precies wat mijn echtgenoot nu doet op zijn computer. En mensen stuurden, is het Fortnite? Is het dit? Maar nu heeft Tom geantwoord.
0: En wat is het?
1: De afgelopen maanden speelde hij vooral Rust.
0: Okay.
1: Ik heb dat opgezocht. Het enige doel in Rust is om te overleven. Want alles op dit eiland wil jou doden. Hm. Ja? En maar nu speelt hij Sandustry. En dat is met pixels. Iets met pixels.
0: En programma, een spelletje Pornhub, doet hij dat ook? Of,
1: Ik hoop het voor hem. Ik hoop het voor hem.
0: Maar die vrouw ook heel veel. We hebben ook vrouwelijke luisteraars die ons sturen.
1: Céline, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Sven en Anke.
1: Ja, maar ook even reageren, want je zegt, ik ben sinds van kleins af aan ook een gamer. En nu doe ik het met mijn man.
2: Dat klopt. Als kind kreeg ik van mijn ouders mijn eerste PlayStation. En ja, doorheen mijn leven is dat eigenlijk altijd een klein beetje gebleven. En als tiener dan ook even losgelaten, maar met mijn man, ja, de draad is opgepakt. En wij spelen samen op de computer, samen games.
0: Dat tof.
1: En wat doen jullie dan? Allee, want als ik zeg Rust, Sand Industry, ken je dat allemaal?
2: Dat zijn minder spellen die mij aanspreken. Wij spelen vooral open world games, zoals Baldur's Gate 3, Clair Obscur, Assassin's Creed, die spellen.
0: Maar jij zou alles kunnen zeggen in het Engels. Ik speel ze vooral...
1: Jij zou films uit de jaren 30 kunnen opzommen en wij zouden gewoon zeggen, dat is een tof spelletje.
0: Heel. En mag je toch eens de leeftijd checken? Dat doet niet zo rap bij een vrouw, maar hoe oud ben jij?
2: 34.
0: Nou ja, je zit daarin op de gemiddelde leeftijd ongeveer van de
1: dus je
0: game.
1: Je hebt nog de helft van je leven nog te goed om nog verder te gamen.
0: Ja, minstens.
1: Super.
0: Ja. Allee,
2: en het is ook fijn om samen tijd door te brengen met je partner, dus.
0: Ik kan me zoiets bij voorstellen.
1: Zeg nu niet dat ik zelfs daarnaast moet gaan kruipen om ook Sand Industry te gaan spelen, hè.
0: Dankjewel voor je reactie. Wij spelen ook, wij spelen Beat It nu.

0: Robbie Williams en zijn Love Supreme. Beste vrienden, nog 3 dagen. Nog 3 dagen kan je tickets winnen voor Popsaland Belgium De Pannen, waar we maandag gaan uitzenden. Je kan er met de kinderen naartoe komen. Dus je kan ook in de loop van de dag een boodschap achterlaten via de app van Joe. En morgen vroeg ook in onze show Koen Wouters. Die ga je morgen horen op Dans.
1: Het nieuws aan 9:30 van Grim.
2: Goedemorgen. De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar. Dat schrijft het Nieuwsblad. En dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar. Of een kleine 300 euro meer dan in de contracten in juli. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof. Waarbij je vrij krijgt van je baas om een opleiding te volgen. Vorig schooljaar deden 1/5 minder mensen dat. Blijkt uit een berekening van HR-bedrijf Acerta. Het komt volgens hen door de strengere regels vorig jaar. Zo moet je meer uren per week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde de vergoeding ook. En in de buurt van Port-au-Prince, de hoofdstad van Haiti, zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen gewapende mannen een opvangkamp voor daklozen aanvielen. Er is sprake van een 40-tal doden. Er zijn ook mensen vermist, mogelijk ontvoerd. De regio krijgt wel vaker te maken met geweld tussen bendes die strijden om de macht daar. Vooral in het oosten meer wolken en kans op regen vandaag. Het is zonniger in het westen bij zo'n 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen en 26 graden.
1: Het gaat traag op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, verlies je een kwartier. En richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen, 10 minuten.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: CIC Antwerpen. En CIC staat voor Communicatie en Informatie. Dienst, denk ik. Even verifiëren bij
0: Isa.
1: Klopt dat, Isa? Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Het is eigenlijk Communicatie- en Informatiecentrum.
1: Centrum. Club had ook
0: gezegd. Ja.
1: Enfin, maar jullie doen de noodcentrale eigenlijk, hè?
0: Oké.
1: Ja, je moet telefoontjes aanpakken, dat is wel een heftige job, hè?
5: Ja, het is inderdaad een heftige job. Het zijn meestal de noodoproepen die bij ons binnenkomen. Dus enkel voor dringende politiehulp kan je bij ons terecht. En wij zitten ook in de meldkamer met aan de ene kant calltakers en aan de andere kant dispatchers die nodige informatie verwerken van onze oproepen. Hè. Ja. Maar wij moeten inderdaad heel alert blijven.
0: Het hoofd koel houden de hele
5: ook
0: tijd.
5: Schakelen.
0: Ja.
5: Ja, ook schakelen. Hè. Want soms heb je een heel grappige oproep.
1: Ja?
5: Bijvoorbeeld, hè, we hadden iets iemand aan de lijn en ze had de afstandsbediening vast van haar tv. En ze dacht zo van, ze duwde 101 en wij zeggen, hallo mevrouw, heb je die politie nodig? Nee, ik heb Nederland 3 nodig.
1: Nee!
5: Excuseer, ik moest Nederland 3 hebben, die zeker niet jullie. En dan nog zo, soms grappige oproepen, maar soms ook wel echt serieuze oproepen. Bijvoorbeeld inbraak, agressie, een overval.
1: Ja.
5: Dus ja,
1: Dat
5: ook wel, ja. Maar we hebben echt fantastische collega's. We kunnen op elkaar rekenen. Dat is ook wel heel belangrijk.
1: Ja, we hebben ook wel mooie liedjes aangevraagd. En ook wel toepasselijk. Banger Hart zit erin. En Tele Romeo van K3.
5: Ja.
1: Dus het is ook helemaal de soundtrack aangepast aan de werksfeer.
5: Ja, inderdaad. Echt aangepast.
0: Dankjewel voor wat jullie allemaal doen. Zeer nuttig. Zeer belangrijk wat jullie doen. En de koffiemokken komen ook gerust.
5: Mag ik ook nog even iets zeggen? Heel belangrijk.
0: Ja, zeg maar.
1: Omdat jij het zei.
5: We hebben heel veel personeel nodig. Dus mensen die willen bij ons werken, kunnen zich altijd aanmelden aan werkenvoor.be. Want we hebben altijd personen tekort.
0: Kijk, voilà, bij
5: en
0: deze.
5: Het is een toffe sfeer bij ons om te werken.
0: Allee, vooruit, dat is goed. En nu gaan we jullie muziek draaien. Fijne dag gewenst, hè?
5: Ja, hetzelfde voor jullie.
3: Koffie,
5: dankjewel.
3: Met Sven en Anke.

0: met Sven en Anke.
1: Dag Sven en Anke. Ik ben Bianca, ik ben dispatcher bij het CC Antwerpen. Ik heb het liedje Banger Hart van Rob de Nijs gekozen, omdat die titel eigenlijk beter bij mijn werk past dan je zou denken. Ik ben diegene die de ploegen aanstuurt en naar interventie stuurt. Maar tegenwoordig is het soms met een bang hart, omdat ik hen de baan moet opsturen. Ik weet waar ze naar vertrekken, maar ik weet nooit of ze allemaal veilig op hun plaats aankomen of ze veilig terug thuiskomen. Dus achter de radio is het spannend afwachten met een banger hart. Dus luister naar iedere oproep, iedere melding en vooral hopen op dat ene berichtje dat je dan krijgt van interventie gedaan, we zijn veilig terug op de basis. Dus vandaar koos ik het nummer Banger Hart.

0: ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
1: Maak tijd voor een XL modenummer van Feeling.
0: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
1: Met meer dan 50 pagina's catwalk trends, shoots in 4 Hollywood genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

0: met Sven en Anke.
1: Hallo Sven en Anke, ik ben Karin en werk als scalo op het secretariaat van het CIC 101 en vul dagelijks de planning aan voor de meldkamer. Ik heb gekozen voor het liedje Losing My Religion.

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Dag Sven en Anke, ik ben Isa, werk op de noodcentrale in Antwerpen en doe daar de calltaking. Ik heb eigenlijk het liedje gekozen, Tele Romeo, van K3, van Wie heb ik aan de lijn? Omdat we eigenlijk nooit weten wie we aan de lijn hebben en we de mensen daar kunnen helpen. Daarom kies ik K3, Tele Romeo.
2: Dit is Joe.
0: Koffietanken
2: met Sven en Anke.

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpaks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Dit is jou. Een hele goede morgen. We vliegen er weer in vandaag met een nieuwe tip van mijn wegwijzer Céline van Oitzel. En natuurlijk ook met de allerbeste muziek voor jouw werkdag. Bijna 9:50, dit is het nieuws met Niels Rosa Peralta.
4: Een goede morgen. De energieprijzen stijgen weer. Minder werknemers nemen opleidingsverlof en bendegeweld in Haiti. De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door die oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort de energie-expert Kenneth van Zina.
5: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
4: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar. Een kleine 300 euro meer dan in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof. Je krijgt dan vrij van je baas om een opleiding te volgen. Vorig schooljaar deden een vijfde minder mensen dat, blijkt uit een berekening van HR-bedrijf Acerta. Het komt volgens hen door de strengere regels vorig jaar. Zo moet je meer uren per week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde ook de vergoeding. En in de buurt van Port-au-Prince, dat is de hoofdstad van Haiti, zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen gewapende mannen een opvangkamp voor daklozen aanvielen. Er is sprake van een 40-tal doden. Er zijn ook mensen vermist, mogelijk ontvoerd. De regio krijgt wel vaker te maken met geweld tussen bendes die strijden om de macht. En het weer nog. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon. Maxima rond de 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag opnieuw buien, later zon en tot 29 graden. Tegen de avond gaat het wel stevig regenen, mogelijk met onweer en veel wind.
0: Een paar plekken nog waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring 11 erbij tussen Ter Hulpe en de Welrik en de Dreef. Op de binnenring is dat 10 minuten extra tussen Strombeek en Koningslo. A12 richting Antwerpen 10 erbij tussen Aartsraar en Wilrijk. Op de E40 richting Brussel ook 10 minuten tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. En op de Antwerpse ring richting Nederland 6 minuten in de file tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe. Met Heidi van Tielen.

Tears for Fears op deze dinsdagochtend, 25 augustus. Binnen exact 1 week zit iedereen die er moet zitten weer op de schoolbanken. Echt een heel gek idee dat die zomervakantie van 2026 er dan weer op zit.

is deze week al van alles geschreven over nieuwe tv-programma's die eraan komen dit najaar. Anken heeft er vanochtend ook nog over verteld. Hè. Bijvoorbeeld Ruben van Gucht die start met Happy Hour. Er komt een nieuwe fictiereeks met Aaron Blommaert. Anastasia Tjernok die krijgt haar eigen programma, gaat bij bekende mannen logeren. En dan is er natuurlijk ook de talentjacht Got Talent. Dit jaar een samenwerking tussen België en Nederland om het nog wat groter en groter te kunnen aanpakken. En wat mij vooral opvalt is een zeer luide, opvallende jury. En James Cook, en Karen Dame, en Mark-Marie Huibrechts, en Soendos El Amadi. Dat is vier keer groot lawaai. En dan heb je ook nog Dan Carity, die Amerikaan, die ook vaak bij de danswedstrijden zit. Die mens gaat het zo druk hebben tijdens zo'n show, want die heeft altijd een oortje in, waarin iemand natuurlijk aan het vertalen is wat de rest aan het zeggen is. Ik heb nu ook al medelijden met de vertaler in kwestie die al dat lawaai gaat moeten vertalen in dat oortje van Dan Carity. Maar goed, ik zag al wat voorstukjes en het ziet er echt wel heel leuk uit. En hopelijk kunnen we daar de komende weken, maanden wat toffe, verrassende acts ontdekken. Volgende artiest, trouwens ook het product van een talentenjacht. Een paar jaar geleden deed hij mee aan American Idol. Geen goed, ook niet waanzinnig. Hij eindigde bij de top 20, maar het was wel voor hem de springplank die hij nodig had om echt fulltime van zijn muziek te kunnen gaan leven. Dit hier is Cameron Wickham en Medusa.

0: Eat high.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
2: Oh, ons cv-fotoboek is er.
7: Mag ik eens kijken?
2: Wauw. Weet je dit nog?
7: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
8: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schat ik, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
9: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
12: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
13: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
14: Dit is Joe.
15: Good times, great

Iedereen heeft dat. Hè. Bepaalde songs die kunnen je meteen terugfritsen naar iets of iemand uit het verleden. En ik heb dat zelf absoluut ook bij de volgende song. Ik was 12 jaar en ik was verliefd op een jongen. Er was wel een groot probleem. Die jongen zat namelijk niet bij mij op school. We woonden ook niet in de buurt. Het ging over Leonardo DiCaprio. Allemaal de schuld van Titanic. En Romeo en Juliet, allebei zeer dramatische liefdesverhalen. En natuurlijk ook de film Romeo en Juliet, waar

0: buiten Danza geen woord van begrepen. Maar goed, hè, Danza Kuduro. Het is ruim 10:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Langste file op de Brusselse buitenring 18 minuten tussen Ter Hulpe en de Welriek in de Dreef. Op de A12 richting Antwerpen 5 minuten ter hoogte van Wilrijk. Op de E40 richting Brussel 5 minuten in de file tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. En op de Antwerpse ring richting Nederland 5 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: En de zon schijnt ook altijd op tv, al zei Céline Van Uytsel erbij is. Dat is gewoon het effect dat ze heeft op heel veel mensen. Jammer genoeg is dit radio. Ik kan haar dus niet met beeld aanbieden, maar ze is wel mijn wegwijzer deze week. Gisteren charmeerde ze eigenlijk al iedereen met haar tv-tip. Dat was I Will Find You op Netflix. Er kwam heel veel reactie op. Zometeen ga ik haar vragen naar haar favoriete vakantiebestemming. Heel benieuwd hoe ver of net niet ver zij het gaat zoeken.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
1: Sienna Spyro.

0: Bunny staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Bunny staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Bunny, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.

0: Wegwijzer.
1: Céline van Uitsel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi.
1: Ja, Céline, jij hebt meegedaan met Over de Oceaan. Ik vond dat trouwens een geweldig seizoen om te bekijken. Heel erg leuk.
2: Dank je.
1: Is dat iets dat jij ooit opnieuw zou doen, zo'n bootvakantie? Of reis jij toch liever op een andere manier?
2: Dat was de mooiste reis die ik ooit gemaakt heb. En ik denk ook dat ik nu al kan zeggen dat dat de mooiste reis is die ik ooit ga maken. Maar dat is wel een once-in-a-lifetime experience. Ik zou het niet meer durven, denk ik. Dus nu, ja, ik hou nog van de zee, maar van op een afstand. Ik ga heel graag naar de Belgische kust. Gewoon zo met de voetjes eens een keer in het water, maar niet per se op een boot.
1: Oké, dus dat is ook eigenlijk jouw vakantietip, dan gewoon de Belgische kust?
2: Zeker, zeker. Ik ben deze zomer ook niet naar het buitenland geweest. Waarom zouden we ook? Het is keimooi weer geweest en ik vind dat onze Belgische kust echt heel, heel leuk is. Als kind ben ik daar ook opgegroeid. 2 maanden lang zat ik altijd in knokken, bloemetjes en koetokjes te verzamelen. En dit jaar, ja, ik heb geen bloemetjes gekocht, wel heel veel ijsjes en echt genoten. Dat is echt een moeite. Ook nu, hè, nu dat het zo iets minder toeristisch wordt als iedereen terug naar huis gaat, dat is eigenlijk de beste tijd om naar de zee te gaan. Want dan kunnen we daar alles nog doen en daar zijn geen toeristen meer.
1: Ja, want beschouw jij jezelf dan? Ja, ik wou zeggen, ben je dan een local in Knokke aan de Belgische kust of ben je toch eerder een toerist?
2: Ik beschouw mij als een local, maar ik ben de grootste toerist die er is. Ik ga ook gewoon op en af. Dus ik maak mezelf wijs dat ik intussen al in het meubilair van Knokke pas.
1: Zeg maar, je haalt er wel meteen Knokke uit als een favoriete bestemming. Is dat sowieso de topper of doe je ook de andere kustgemeenten een keer aan?
2: Nee, ik ben bevooroordeeld. Ik ben er als kind opgegroeid, dus natuurlijk ligt mijn hart daar. Ik ken daar ook de mensen die daar werken. Maar dat hoeft zeker niet. Je kunt een beetje, je kunt starten in Knokke en je begint te wandelen. En dan kun je naar Heist. En waar is daar? Waar komt er dan Zeebrugge? Je kunt naar Blankenbergen. Elke kustgemeente heeft zijn charme, vind ik.
1: Dat
2: en naar het schijnt is de Haan ook heel mooi. Ik ben daar nog niet geweest, maar daar raadt iedereen mij aan om naartoe te gaan.
1: Ja, dat valt wel op tussen de rest natuurlijk, omdat het iets wat mooiere gebouwen heeft dan veel andere kustgemeenten.
2: Minder hoogbouw, ja.
1: Ja, klopt. En zeker in het binnenland zo van die typische kustvilla's. Voilà, dat kan dan een tip zijn die andere mensen ook aan jou geven om nog eens wat verder te kijken dan Knokke. En uiteindelijk Knokke de Haan, daar ben je ook relatief snel. Dus dat kan erbij. Zeg, Céline, nog heel even over Knokke, want dat is toch wel een vraag die ik jou nog wil stellen. Knokke heeft natuurlijk de naam om zo wat posh te zijn, een beetje elitair. Heb jij dat gevoel ook of is dat voor jou toch nog anders?
2: Nee, ik heb dat gevoel niet. Natuurlijk, ik snap wel wat ze bedoelen. Daar zitten mooie winkels en er zijn mensen die daar naartoe gaan om een beetje te showen, maar dat is wel leuk om te zien. Zoals je op de dijk zit, gewoon met je sleffers, gewoon come as you are en dan kunnen dat allemaal aanschouwen. Maar dat is denk ik een groot vooroordeel toch wel. Het is daar echt, dat zijn West-Vlamingen, hè, en alle West-Vlamingen zijn vriendelijk en leuk.
1: Voilà, zegt een vrouw uit de Kempen, dus dat wil ook al wat zeggen. Knokke, gaan we toevoegen aan dat lijstje van jou, hè, van jouw favoriete reisbestemming en alles is natuurlijk ook na te lezen op joe.be. Even doorklikken naar De Wegwijzer. Céline, tot morgen.
2: Tot morgen.
0: De Wegwijzer. Good times, great music. Get on the floor. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up.

In de radiostudio betekent een rood lampje dat we aan babbelen zijn. Het brandt dus ook op dit moment. Die red light spells hier, Gain a Danger. Je hoorde nog eens Billy Ocean. Céline van Uitsel, een goeie Miss België. Hè? Haar favoriete reisbestemming lag ook gewoon in België, namelijk Knokke. Ze zei ook nog nooit in de Haan te zijn geweest. En dan komt er natuurlijk alleen maar lof binnen voor de Haan in de Joe-app. Onder andere van Veronique uit Diest. Die is er al 30 jaar toerist, schrijft ze. En Jackie uit Beveren, die vond de Haan altijd zo mooi en gezellig dat ze de stap heeft gezet vorig jaar om er definitief naartoe te verhuizen. Voor haar dus geen vakantiebestemming meer, maar haar nieuwe home.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken. En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsof.
2: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Een hele goede morgen. Dit uur heb ik jou weer nodig voor In de Stemming. Maar ook zonder iets te doen krijg je van mij muziek van Alvaro Soler, Police en Lady Gaga. En het nieuws van 11 uur, dit is Niels Rosa Peralta.
6: Goedemorgen. De energieprijzen stijgen weer. Dieseltanken wordt dan weer goedkoper. En twee blauwhelmen komen om in Zuid-Soedan. De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort de energie-expert Kenneth van Zina.
7: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
6: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna €1.800 per jaar. Of een kleine €300 meer dan in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Het dieseltanken wordt morgen dan weer wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal €2,24. En ook stookolie wordt goedkoper. De toegangswegen naar de Hoge Venen zijn weer open. Ze waren 10 dagen afgesloten door de zware natuurbrand daar. Door de heropening kunnen veel winkels en bedrijven in die regio heropstarten. Het natuurgebied van de Hoge Venen blijft wel strikt verboden terrein. En in Zuid-Soedan zijn twee VN-blauwhelmen omgekomen toen ze in een hinderlaag liepen. Het gaat om twee Ethiopiërs die daar op missie waren. Ze werden plots aangevallen. Zeker 7 andere mensen raakten gewond, onder wie 2 andere blauwhelmen en 2 burgers die voor de VN werken. In Zuid-Soedan woedt een hevige strijd tussen de regeringstroepen van de president en de rebellen die zijn rivaal steunen. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag opnieuw buien, later zon en tot 29 graden. Tegen de avond gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer en veel wind.
5: Op dit moment twee plekken waar je exact 5 minuten verliest. Op de A12 richting Antwerpen is dat het geval 5 erbij ter hoogte van Aartselaar. En op de Brusselse buitering schuif je ook 5 minuten aan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
8: Dit is Joe.
9: Met Heidi van Tielen.

Even trip outer space met Xanadu van Olivia Newton-John. Maar we keren terug richting aarde. Daar wacht de police met Can't Stand Losing You. Na deze mooie muzikale man. Alvaro Soler, La Cintura. Stakker.

Ze hebben het er duidelijk moeilijk mee. Police and can't stand losing you. En de police treedt uiteraard al bijna 20 jaar niet meer samen op. Maar Sting die doet het nog altijd wel solo. En dat kan ook nog altijd heel veel mensen bekoren. Trouwens, nu zaterdag dan start Sting met zijn 3.0-tournee in Amsterdam, in de Carré, een heel bekende zaal daar. Geeft daar heel veel shows. Ik ben dit aan het bekijken op internet. Ik ben de tel even kwijtgeraakt. Maar het zijn er zeer, zeer veel. Dus de komende weken kampeert die Sting gewoon bij onze noorderburen in Amsterdam. Misschien zit er ook wel eens een bezoekje bij ons, bij wie weet. Zou altijd wel leuk zijn. En een toerist als Sting is altijd welkom in ons land. Zometeen Dasha en Austin. Maar eerst deze leuke van

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Lotto is op zoek naar billen.
3: Billen?
2: Die op designmeubelen willen zitten.
3: Oh ja.
2: In een dure onderbroek.
3: Oh, ik wil dat.
2: Eventueel met een trampstamp erboven.
3: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
4: Cécile.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Oh, dat is hier zo stil binnen.
8: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot...

0: stemming.
1: Vandaag start in Keulen in Duitsland Gamescom. Dat is de grootste gamingbeurs ter wereld. En natuurlijk is gamen populairder dan ooit. Hè. En je denkt misschien in de eerste plaats aan zo wat hangen. Enfin, ik heb dat toch ook. Aan zo wat hangende teenagers in een zitzak met een of andere console in de hand. Dat snap ik. Bij jongeren uiteraard gigantisch populair. Maar uit onderzoek, en daar schrok ik toch wel van, uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde gamer in ons land net geen 35 jaar oud is en vooral op zijn smartphone of zijn tablet speelt. Dus het zit echt wel in verschillende generaties en het zijn niet alleen de teenagers daar op hun console. En daarom dus een in de stemming over gamen en games. En wie denkt aan games en videogames, ja, die komt automatisch bij Lana Del Rey uit.
2: Open up a beer and you say get over here and play a video game.
1: Hij heeft zoiets donker, hè? Lana Del Rey, videogames. Kan je nu opstemmen in de Joe-app. Maar er is nog een andere song waar gamen in zit. En ik dacht, ja, gamen, dat gebeurt natuurlijk niet alleen solo. Dat gebeurt ook soms in duo. Kan je nu ook voor stemmen? Bobby Brown.
3: You can play that game, you're playing.
1: Twee totaal verschillende songs bij In de Stemming. Dat is ook de bedoeling. Hè. Jij kan bepalen voor welke song jij in de stemming bent. Is dat wat het donkere videogames van Lana Del Rey? Of voel je meer voor die 90s song van Bobby Brown? Dan bepaal jij waar je op klikt. Hè. Dat doe je door nu de Joe-app te openen. Daar zie je In de Stemming staan. Jij bepaalt wat je kiest. En de winnaar die draait binnen een dik kwartiertje stem.

0: Gaga komt eraan en ook Beach Boys. Maar er is eerst nog goed nieuws van onderweg. Het is 11:30 en op dit moment geen plekken op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Vandaag start in Duitsland de grootste gamingbeurs ter wereld, want dat is big business ook in ons land, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. Ik zag onder andere dat de populairste games Fortnite zijn nog altijd, Call of Duty en Roblox. Maar er is nog een tof spelletje en dat is In de Stemming, speel ik elke dag met jou. En op dit moment kan je dus in de Joe-app stemmen voor videogames van Lana Del Rey. Ze staat aan de leiding met 64% van de stemmen. Bobby Brown die speelt het spel dus net iets minder goed met You Can Play That Game, maar jij kan deze game nog 5 minuten spelen. Dus stem mee voor welke song jij in de stemming bent, uiteraard in onze Joe-app. En onder

0: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
1: Afstandsonderwijs.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Pas op voor die een borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
7: Het nieuwe schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh,
9: Lidl, dat kan tellen.

0: Daar was Freddie Mercury in al zijn miserie ook zelf een groot voorbeeld in. The show must go on.
1: In de stemming.
0: Naar aanleiding van de start van de grootste gamingbeurs ter wereld vandaag in Duitsland, een in de stemming over games. Beetje meta eigenlijk, hè? Want we spelen een game over games. Je kon kiezen tussen Lana Del Rey en videogames of Bobby Brown en Two Can Play That Game. De teerling is geworpen. Het spel is gespeeld, want met 61% van de stemmen was het zeer duidelijk dat we één duidelijke winnaar hadden. Sfeertje toch, hè? Lana Del Rey en haar videogames.

0: tomorrow.
1: Hij herhaalt het zelf een aantal keer. Dat maakt het gemakkelijk. De meest recente, Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Berre, die zich toch de laatste jaren wel echt ontwikkeld heeft. Op zijn toch ja, nog jonge leeftijd tot een vaste waarde in ons land. Dat doet hij bijzonder goed. Wij gaan ondertussen richting 12 uur, richting middagpauze voor jou. Dat gaan we samen doen ook met Tsukero en Baila Sexy Thing. Na deze swingende roof.

0: tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Quali Drinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks

0: Win een unieke Duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit
1: is jou. Een heel goede middag, dinsdagmiddag hier is. En het gaat er meteen passioneel aan toe gaan, want meteen na het nieuws krijg je van mij Koen en Chris vonken en vuur. Maar eerst zit dat nieuws van 12 uur. Dit is Niels Rosa Peralta.
2: Een goedemiddag. Een nieuwe zoekactie in Onet. De gamesector doet het beter dan ooit en opnieuw een drone gevonden in Leipzig. In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat wel nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Je hoort collega Demi van den Ede.
3: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
2: Intussen onderzoekt het gerecht wat er net is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit. De burgemeester van Sint-Gilles in Brussel overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie na de reeks schietpartijen daar, mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. Gisteravond werd er op een kruispunt geschoten met een Kalashnikov, volgens de burgemeester terwijl er kinderen in de buurt waren. Persagentschap Belga noteerde 18 kogelinslagen in de weg. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. En dieseltanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal €2,24. Ook stookolie wordt goedkoper. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim €76 miljoen. En dat is een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit jaarcijfers van de sector. Je hoort Natasha Rommes.
4: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboard game. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboard community blijven activeren.
2: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en games zo'n 8,5 uur per week. En er is een derde drone met explosieven gevonden in de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat schrijven Duitse media. De drone lag in een veld. Eerder deze maand werd in Leipzig ook al een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns vliegtuig. Niet veel later botste een andere drone tegen een vliegtuig. Mogelijk zit Rusland achter die incidenten, maar Moskou ontkent dat. En nog het weer vanmiddag, vooral in het oosten, kans op regen. Droger en zonniger in het westen, maxima rond de 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het wel stevig regenen, mogelijk ook met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
1: Bijna 3:12 en op dit moment zijn er geen plekken op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
5: Dit is Joe
6: met Heidi van Tielen.

En de zomer is nog zeker niet voorbij voor Clouseau en alle fans. Morgen staat Clouseau op de Beverse Feesten in Beveren. En ja, vrijdag is er dan Maanrock in Mechelen, een gratis festival. Prachtige setting daar ook elk jaar op die grote markt. Bijna zo mooi als de Oude Markt in Leuven. Als je daar staat of je ziet foto's die daar gemaakt worden tijdens optredens. Ja, dat geeft toch een extra dimensie. Bruno Mars die komt eraan met zijn meest recente On My Soul. Maar eerst Laid Back doen met een groep die dan ook nog eens zoiets heet. Laid Back en Sunshine Reggae.

Binnen exact één week dan is het 1 september en dan weet je wat je kan verwachten. Beelden van huilende kleuters in het nieuws. Minister Joël de Meer die overal gaat opduiken. En jij die natuurlijk ook weer de boterhammen en de rugzakken moet checken elke dag. Maar je kan die overgang naar 1 september wel heel aangenaam maken door op 31 augustus nog iets heel tofs te doen. Namelijk op uitnodiging van Sven en Anke naar Plopsaland de pannen te gaan met het gezin. Allemaal op ons kosten. Uitgebreid ontbijtje erbij en ook toegang tot het park voor al de rest om ritjes te gaan maken op Heidi. Heidi, er waait iets wat ik als naamgenote natuurlijk enkel kan aanraden. Om te kunnen winnen, je weet wat te doen. Hè. Ze spelen het al iets meer dan een week. Je dochter of je zoon via de Joe-app een berichtje laten inspreken waarin duidelijk wordt gezegd hoe graag die naar Plopsaland willen en de reden daarom. Dus stuur dat morgen zeker door vanaf 6 uur naar Sven en Anke. En wie weet ben jij dan wel een winnaar deze week.

0: is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: allemaal koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
8: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
12: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
11: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
0: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, ah, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
16: Code Yellow!
17: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
0: Wat? 3?
17: Yep, info op telenet.be.
18: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
21: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
22: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
23: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
24: Good times.
25: Great music.
24: Dit is Joe.
26: Yes.

Sexy Music en Dance Away. Zangeres Adele, ze is altijd, of nog altijd liever, maar 38 jaar. Mensen zouden dat af en toe vergeten. En toch is ze al een aantal keer op een soort van pensioen gegaan. Ze is nu weer aan een pensioenperiode bezig. Ze heeft ook onlangs nog gezegd in een interview dat dat ook echt een periode is dat ze niks doet met muziek. Ze zingt ook zelfs niet thuis of dat soort zaken. Ze is daar echt niet mee bezig. Ze is zich nu volop aan het concentreren op haar zoon. Want ze is 38 en ze heeft een zoon van bijna 14 jaar. Dat is een tiener, die Angelo. En die vraagt ook wel wat van haar, dat snap ik. Ondertussen halen we haar even uit haar pensioen voor Rolling in the Deep.

0: Zometeen gaan we het leven vieren met Coldplay. Het is bijna 12:30 geworden. Er is 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 7 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

dat het programma van Anne van Elzen, waar ze met bekende mensen over de grote en kleine geluksmomenten in het leven spreekt. Dat programma is nog even met vakantie, maar komt wel degelijk terug op zondag 6 september na die eerste schoolweek. Dan kan je terug luisteren elke zondag. Nog even geduld dus. En ik had het daar straks al even over de nieuwe programma's op tv die er aankomen. En er is er toch wel eentje dat er uitspringt en dat heet Anastasia op een ander. Sven en Anke belden vanochtend met Anastasia Tjernok om eens even te polsen wat ze gaat doen en vooral ook met wie. Het antwoord laat ik zo meteen.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Dit is Joe.
10: Good times.
9: Great music.

0: Als Anastasia Tschernook de komende weken ergens opduikt, nogal close met een mannelijke BV, dan heeft ze een goed excuus. Want dan is het voor haar nieuwe programma op VTM dat eraan komt. Dat gaat Anastasia op een ander heten. En ze benadrukte vanochtend wel bij Sven en Ankje dat ze geen Ruben van Gugtje gaat doen. Dit is ze wel van plan.
1: Ik ga echt 3 dagen de uitdaging aan om de vriendin te zijn van de meest bekende mannen in Vlaanderen. Hè? Ik kan nog niet zeggen bij wie dat ik langs ga, maar het wordt heel mooi, heel tof, romantisch. En het is eigenlijk door de rol van een vriendin dat we gaan binnenkijken bij deze mannen en kijken van ja, hoe leefde hij, hoe zit uw werk in elkaar? Als dat mannen zijn met kids, wat voor soort papi ben jij? Dus het wordt heel romantisch, maar zeker geen Ruben-dingen. De kindjes kunnen meekijken.
2: Ik vind dat wel een heel tof concept, want het is inderdaad niet 3 dagen volgen. Hè. Het is echt, jullie gaan op date. Jullie, slapen samen. Jullie staan samen op.
1: Alles mee, hè.
2: Ja, je bent het lief. Je bent gewoon het lief.
1: Alles mee. Ja. Wat de vrouw eigenlijk doet of zou doen in het leven van die man.
0: Voilà, het is dus de girlfriend experience. Zeer benieuwd wat dat gaat geven. Ze heeft een heel eigen stijl, hè, Anastasia, maar vooral ook echt veel humor. Dus het heeft wel potentieel om iets funny te worden binnenkort op VTM. En nu neem ik jou mee naar de mannen van Mango.

De vrouw die zelf haar muziek schrijft, speelt en zingt. Dan kan je wel wat, hè? Taylor Swift en de Anti-Hero. Er wordt donderdag echt slecht weer voorspeld. Veel wind, veel regen, wat onweer. Ik ga je voorbereiden met Rain Down On Me na Rolling Stones.